0: Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Huubke hier.
1: Ja. Hey, heb jij ook veel zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
0: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni. Helmond!
1: Ja, jongen.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
13: Ondernemers, opgelet.
14: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
16: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
17: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
18: Oh yeah.
17: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
10: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken... dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro... bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt... op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Het weekend van JND.

0: Cypar EXL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Cypar EXL. Shop in de winkel of op cyparexcel.nl. Laat het hier
1: zijn. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Hoi!
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Hoi!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste, de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Hoi van Ethos.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: 3 uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. In Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een grote chemische aanval in 2013. Dat was in een buitenwijk en er kwamen volgens mensenrechtenorganisaties zeker 1400 mensen bij om het leven, onder wie ook kinderen. Assad zelf zit trouwens nog altijd in Rusland. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer dan 3 dagen kan aanhouden. De afspraak gaat vandaag in, omdat Rusland dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wil vieren. Op Trumps verzoek stoppen beide landen met de aanvallen tot en met maandag. Een Duitse vrouw die begin deze maand overleed op cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat blijkt nu volgens het WHO uit labonderzoek. Een 65-jarige Duitse vrouw die veel met haar optrok is niet besmet. Tot nu toe is bij in totaal 6 mensen het Hantavirus vastgesteld. Opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt ermee. Van het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan krijgen we wat vaker bewolking en is het iets minder warm. En zondagavond kan het soms ook regenen. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. J&D.
8: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions. Gegarandeerd 100% feest.
2: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.

0: voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Iedere werkdag brengt je...

0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

1, 2, 3, 4.

0: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag. Lekkere van
9: Albert Heijn. 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Dit is Radio JND. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Bij JND hoor je thuis.
11: 4 uur.
12: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam woedt een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er ook een explosie. Er komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om ramen en deuren dicht te doen. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Mochten ze toch verschijnselen krijgen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in een academisch ziekenhuis. Op dit moment lijkt er niemand meer besmet op het schip dat op weg is naar Tenerife. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 31 doden gevallen. Er is een staakt het vuren afgesproken, maar Israël voert bijna dagelijks aanvallen uit op Libanon. Onder de doden is ook een hulpverlener en naar een vermist jong meisje wordt nog gezocht. En in Syrië is een generaal van oud-dictator Assad opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor een chemische aanval in 2013. Daarbij vielen veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties hebben het over meer dan 1400 doden. Ook veel kinderen overleefden het niet. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag koelt het wat meer af, maar dan is het ook nog grotendeels droog. Na het weekend wordt het wel een stuk wisselvalliger en koeler. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerkgordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
10: Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.

0: Hupkier. Ja. Heb jij er ook van zin om jezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
0: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
1: 13 juni.
0: Helmond. Ja, jongen.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
3: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
3: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
4: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND. Oh, oh, oh.

0: ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greets. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn gisteravond meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Maar toen de burgemeester besloot dat het klaar was en iedereen naar huis moest, hield niet iedereen zich daaraan. Vandaag, morgen en overmorgen wordt er, als het goed is, niet gevochten tussen Oekraïne en Rusland. Het is een deal die president Trump heeft gesloten met Poetin en Zelensky. De Russen vieren vandaag namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Trump hoopt eigenlijk dat het staakt het vuren langer dan 3 dagen zal duren. In Amsterdam woedt er een brand bij een metaalrecyclingbedrijf. Volgens lokale persfotografen staat er een berg metaalschroot in brand en was er een explosie. Komt veel rook bij vrij. Wie er in de buurt woont en er last van heeft, doet er goed aan om de ramen en deuren dicht te doen. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen en klanten hadden allemaal liever teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven. Hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag dan koelt het wat meer af, maar ook dan nog grotendeels droog. Na het weekend een stuk wisselvalliger en koeler. En dit was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
4: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
5: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
3: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Het weekend van J&D.
11: Het weekend van J&D.

0: te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Bij J&D hoor je thuis.
10: 6 uur.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Na een rustig verlopen protest gisteravond tegen een nieuw AZC in Apeldoorn zijn er toch mensen opgepakt. Dat meldt Omroep Gelderland. De burgemeester had later op de avond een noodbevel afgegeven en dus moest iedereen weg, maar niet iedereen luisterde naar de politie. Hoeveel mensen precies zijn opgepakt is nog niet duidelijk. Er komt veel rook vrij bij een brand in het westelijk havengebied van Amsterdam. Daar staat een grote hoop schroot in brand bij een metaalrecyclingbedrijf. De rook trekt ook naar de Zaanstreek. Wie in de buurt woont, kan het beste ramen en deuren dicht doen en de ventilatie uitzetten. President Trump hoopt dat het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne langer zal aanhouden dan de 3 dagen die nu afgesproken zijn. Het bestand is inmiddels ingegaan. Rusland viert vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Eerder deze week werd het bestand door beide partijen nog meermaals geschonden. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Toch zijn ouders en werkgevers helemaal niet blij met die langere vakantie. Zij vrezen dat het ontzettend moeilijk wordt om opvang te regelen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar 18 tot zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar vanmiddag is er wel meer kans op wat lichte bewolking. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
13: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen, muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
11: Het weekend van J&D.
10: Het weekend van J&D.

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
4: JPB, de zonwering specialist.
5: Zonwering voor buiten en binnen.
2: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Hoi van Ethos.
12: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Goedemorgen, dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
13: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
15: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
13: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
16: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
17: Holy moly!
18: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
19: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
18: En altijd met hoog rendementsglas.
20: Holy kozijnen, daar heb je leven.
18: Voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
21: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
22: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
23: Kies je Prachtmaat.
22: Prachtmaat.
23: Dan weet je dat het goed staat.
22: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
23: Dan weet je dat het goed staat.
24: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
25: Tweedehands auto.
24: Hallo, met wie?
26: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
24: Oké, komt-ie.
26: GTI, tweedehands.
24: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie en feest met Cruzo. Tickets op trekkertrekleende.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: De nieuwe J&D app.

0: Vlaamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: is?
1: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
0: Rijkers haarden.
1: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: En Jack, wat vind je?

0: ermee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxi.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen zijn vannacht grote branden uitgebroken bij metaalverwerkingsbedrijven. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Er komt in beide gevallen veel rook vrij. Het advies is om ramen en deuren te sluiten. In Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Aan het eind van een protest tegen de komst van een AZC in Apeldoorn zijn meerdere demonstranten opgepakt. Volgens Omroep Gelderland verliep het protest rustig. Er waren zo'n 200 mensen met vlaggen, spandoeken en fakkels. Maar toen de burgemeester vond dat het genoeg was en iedereen weg moest, hield niet iedereen zich daaraan. Nederlanders die komende dagen terugkomen van het cruiseschip Hondius gaan meteen 6 weken in quarantaine thuis. Krijgen ze toch verschijnselen van het hantavirus, dan worden ze meteen opgenomen in het ziekenhuis. Er zouden nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord zijn van het schip. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven, want ook de vrouwen van PSV zijn landskampioen voor het eerst in de clubgeschiedenis. Ze wonnen thuis met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en FC Twente. Vorige maand werden de mannen kampioen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. Het blijft droog met vanmiddag kans op wat bewolking. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Pideico Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
3: Goedemorgen.

0: stream hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: roodhitblauw.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: In twee muisklikken uw offerte op
0: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
6: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
5: Die andere stuiterbal daar.
6: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
9: Goedemorgen, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
12: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
13: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
14: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
15: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
14: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
15: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je. Als u

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van J&D.

0: maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij J&D hoor je thuis.
7: 8 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in Amsterdam zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. De brand brak vannacht uit in grote hopen schroot. Datzelfde gebeurde ook bij een bedrijf in het Limburgse Zwalmen. De brandweer is op beide plekken met veel materieel uitgerukt om het vuur te blussen. Er komt veel rook vrij. Veel grote bedrijven in Nederland verhogen de reiskostenvergoeding nog niet van 23 naar 25 cent per kilometer. Dat heeft het ANP uitgezocht. Werkgevers mogen dat doen omdat de benzineprijzen flink zijn gestegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zeggen dat veel werknemers met het OV, de fiets of elektrische auto reizen, maar ook thuis werken. In Apeldoorn was gisteravond een protest tegen de komst van een AZC. Dat verliep rustig, maar na afloop zijn meerdere mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Ze gingen niet naar huis, terwijl de burgemeester een noodbevel had uitgevaardigd. Op het protest waren zo'n 200 mensen afgekomen. Ze liepen met spandoeken en fakkels. Alle Nederlanders die van het cruiseschip komen waarop het hantavirus uitbrak, moeten eerst 6 weken thuis blijven. Dat meldt minister Hermans. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. Het schip wordt morgen in Tenerife verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk naar ons land gehaald. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig en de temperatuur loopt op naar zo'n 18 tot 22 graden. Er is vanmiddag kans op wat bewolking en het blijft droog. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
8: J&D Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
12: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
11: Wat zeg je?
12: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
11: Hoe dan?
12: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
11: Wauw, dat klinkt goed.
12: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
13: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Schuren, afplakken, lakken.
16: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
17: Allee strijders, een hele goede morgen. Willem Bakker.
18: Het is weer zaterdag. Het is het hoogste tijd geworden voor de worstenbroodeditie van de ochtendshow. Ik heb André Hazes en Mart Hoogkamer hier. En hun, zij is van mij, dat is...
19: Hey Mart, deze is

0: Trend Day Ochtendshow.
1: Ik ben een radiocentamateur, gelicentieerd radiocentamateur.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat ik examen heb gedaan, dat ik zender mag over de hele wereld.
3: Willem Bakker.
0: Radio JND.
4: Ja.

0: Even aldus Dirk Meeldijk en eventjes ter info, dit nummer is een regelrechte klassieker geworden en is al bijna 20 jaar oud. En daarvoor een nummer wat nog geen 20 jaar oud is. Dat gelegenheidsduet tussen André Hazes junior en Mart Hoogkamer. Zij is van mij en dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor deze zaterdag, de 9e mei.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Het betreft vandaag level 1666. Helemaal uitgesplitst, preciezere cijfers. Het is de 6e jaargang, nummer 208. Van de Radio J&D Ochtendshow. En het is vandaag zaterdag. En de vaste luisteraars, die weten het. Die weten wat er gaat gebeuren. De combinatie van Radio J&D Ochtendshow en zaterdag. Dat is een tsunami aan worstenbrood. Ook deze ochtend gaat deze weer de deur uit. Bij onze grote vriend Willy in Udenhout. Je weet wel, die ambachtelijke bakker. Die vanochtend voor dag en douw in zijn ambachtelijke bakkerijtje stond. Om niet 10, ook geen 15, zeker geen 20. Nee, gewoon om 25 worstenbroodjes te bakken. Voor een gelukkige Radio J&D-luisteraar. En wie dat de worstenbroodjes gaat winnen, dat wordt de komende 2 uur bepaald. En dat is deels afhankelijk natuurlijk. Wat zeg ik deels? Dat is helemaal afhankelijk van de worstenbroodvraag. En deze worstenbroodvraag die ga je iets na 8:30 horen.

je service zetten we onze inbox weer wagenwijd voor je open. Dus kom maar op als jij de luisteraars van Radio J&D wil laten weten dat jij ook luistert naar de gezelligste van allemaal, naar Radio J&D. Stuur ons een berichtje. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze zaterdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van J&D en of de WhatsApp 085 760 9936.

0: Mississippi van Pussycat. En we draaien ook nog samen met Welte. Samen met de bankzitters en uitslover.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Hey, laten we eens even gezellig in onze inbox gaan kijken. Zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en of de WhatsApp. 085-760-9936. Pakken we eens eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook gewoon sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Zo kregen wij het afgelopen half uur appjes. Onder andere vanuit het mooie zomeren. JND staat ook aan in Waalwijk. In Moergestel, Best Eindhoven, Deurne. In Udenhout, hey, dat is toch wel de plaats waar het beste worstenbrood ter wereld gebakken wordt. Udenhout, Beekendonk, Etten-Leur, Zijtaart. En last but not least, JND staat op deze zaterdagochtend ook aan, als we de hashtag mogen geloven, in Berlicum. Dan David van Maanden, die appte. Zaterdag is de mooiste dag van de week. Straks om 3:30 aan de zaterdagmiddagborrel. Nu eerst even een dagje onderhoud aan wat autootjes plegen. Hier bij APK Den Bosch. Nee, van Den Bosch uit Veghel. En onze Dobby die is 50 jaar geworden vandaag. Zou je niet zeggen, want hij ziet eruit als 73. Al dus Maarten, zijn schildercollega in Helmond. Christian die hebt ook. We zijn weer aanwezig en luisteren naar JND bij Spuiterij SIIS. Specialist in interieur en spuitwerken. In Schijndel. Goedemorgen heren. Fijn dat jullie er ook weer bij zijn en dat jullie achter de prezals geven. En dan kregen we ook nog een keiharde tegeltjeswijsheid binnen via de app van JND. Gestuurd door Albert van Bennekom uit Moergestel. En die appte ons de volgende wijsheid. Wie niet waagt, blijft altijd maagd.
2: Hey, Senna hier.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
4: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: Radio 24.nl.
1: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
0: JND Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
0: Kijk op fp2000.nl.
7: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
8: Ja.
7: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
7: Helmond! Ja, jongen.
9: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is. Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
10: Muurtje eruit, kozijntje erin.
11: Ja, zo gaat ie goed.
10: En wat doen we met het puinafval?
12: Container Nederland.
10: Mooi, ja.
13: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
14: Komt

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: Yes, de Prins. Iets na 8:30 met 1%.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: Je luistert naar de Radio JND Ochtendshow. Het is vandaag de editie voor zaterdag, de 9e mei 2026. Houd het even in de gaten. Morgen is het moederdag. Vergeet niet om moeders even te verrassen morgen. En moeders verrassen, dat kan op vele manieren. Dat zou je eventueel kunnen doen met een tsunami aan worstenbrood.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: En dat komt goed uit, want worstenbrood, dat win je iedere zaterdagochtend bij de Radio JND Ochtendshow. Het enige wat je moet doen is de worstenbroodvraag goed beantwoorden. En als je deze worstenbroodvraag goed beantwoordt, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden. Zometeen over ruim een uur. Door mij, en als dat het geval is, dan heb je de worstenbroodjes in de pocket. 25 stuks. En die mag je dan vandaag afhalen. Bij onze Willy, want dat alleen garandeert de versheid. Maar goed, de grote vraag is, wat is de worstenbroodvraag?

0: Nou, die is denk ik niet zo heel erg moeilijk. Als je het voetbal een beetje volgt. De meest spannende competitie van het jaar, dat is niet de Champions League. Dat is misschien ook niet de Eredivisie, maar dat is de weg richting de Eredivisie. De play-offs van de keukenkampioendivisie. En vandaag wordt in het kader van de play-offs van de KKD een derby gevoetbald. Een Brabantse derby. Gebeurt in Midden-Brabant in Tilburg. En de grote vraag is, tussen welke clubs wordt er vandaag gevoetbald? Om een plekje in de volgende ronde van de play-offs van de keukenkampioendivisie. En wat wellicht recht gaat geven op een jaartje Eredivisie. Nou, welke clubs zijn dat? Laat het mij eventjes weten via de app van J&D. En op de WhatsApp 085-760-9936. Dus welke twee clubs nemen het vandaag tegen elkaar op? In de play-offs van de KKD. Kom maar door met de oplossingen via de app van J&D en op de WhatsApp. 085-760-9936.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.

0: Ik zit toevallig met mijn collega's hier op de achtergrond te praten. Maar het gitaartje van de Paladijns komt volgens mij uit dit nummer vandaan. Althans, ik neem aan dat de Paladijns geïnspireerd zijn door Lynn Anderson en The Rose Garden. En je hoorde haar zojuist in de ochtendshow. En daarvoor hadden wij muziek van Joeri Plezier. Wie bij wie hier in de ochtendshow dus van Radio JNT. Ja, als je net ingeschakeld bent, dan heb je de zogenaamde worstenbroodvraag gemist. En deze worstenbroodvraag, die kan jou eventueel leiden tot 25 worstenbroodjes. Vers gebakken door onze Willy vanochtend in zijn ambachtelijke bakkerijtje in Udenhout. Ze worden niet voor niets Willy's worstenbrood genoemd. Willy's worstenbroodjes, in meervoud in dit geval. Het enige wat je moet doen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En deze vraag is, denk ik, niet zo heel erg moeilijk. De vraag voor vandaag is, welke twee Brabantse clubs, sterker nog, welke twee Midden-Brabantse clubs, spelen vandaag in een soort van derby om een plaatje in de volgende ronde wat betreft de play-offs van de KKD. En dat gaat eventueel leiden tot een jaartje Eredivisie, of misschien langer voor de winnaar, dat weet je maar niet. Maar welke twee clubs nemen het vanmiddag tegen elkaar op? Het gaat allemaal gebeuren, laat ik het zo vertellen, in Tilburg. En de ploeg uit Tilburg gaat ook met een 1-0 voorsprong het veld in. Nou, kom maar op. Welke twee clubs zijn het? Je kan antwoorden via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. En dan even iets heel anders. Afgelopen week is bekend geworden dat een iconisch zoutje binnenkort uit de winkelschappen gaat verdwijnen. Iedereen is denk ik wel met dit zoutje opgegroeid. Ja, en welk zoutje dat dit is, dat hoor je zo bij ons hier in de ochtendshow.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND

René Karst en Super Gave Tijd. En daarvoor draaiden wij René Schuurmans met de successchijf. Al win je 10 miljoen. Ja, de afgelopen week kwam het rekenen in het nieuws. Generaties zijn ermee opgegroeid. Je weet wel, die zoutjes die je om je vingers heen deed. En dan één voor één naar binnen hapte. Vooral toen u nog klein was. Daar hebben we met z'n allen warme herinneringen aan, zullen we zeggen. Chipsmerk Cheetos die haalt zijn iconische Nibbit-ringen uit het assortiment. Generaties dus groeiden op met Cheetos Nibbit-rings. En nu nemen we afscheid van deze iconische vorm, zo meldt de chipsfabrikant. En de chipsfabrikant die heeft heel veel begrip voor de fans. Dat het uit het assortiment gaat verdwijnen. Maar goed, er komt iets nieuws voor terug. Wat ook warme jeugdherinneringen gaat geven. Altijd de chipsfabrikant Cheetos. Kort samengevat, de Nibbit-ringen die verdwijnen binnenkort dus uit het chipsvak bij jouw supermarkt. Geniet er nog van, nu het nog kan, zou Waas willen zeggen. Waar je ook van kunt genieten is van worstenbrood, 25 stuks. Ook op deze zaterdagochtend worden ze weer weggegeven. En heb je de worstenbroodvraag voor vandaag gemist? Zometeen aan de andere kant van 9 uur, dan zullen we deze nog een keer herhalen voor je. De laatste in dit uur, dat is het reetje van Guido van der Graaf. Ik kom terug, bakker gaat even aan de koffie. Ik zou zeggen van, tot zo meteen.

professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.

0: containernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei, Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute PK's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland met Velvet Roses. Tickets op trekkertrekleende.nl.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
6: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: je thuis.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In een appartementencomplex in Tilburg is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Tientallen bewoners moesten hals over kop hun huis uit. Een aantal is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer de mensen terug kunnen is niet bekend. Volgens bewoners zou een vergeten kaars in een appartement de oorzaak zijn. En nog meer branden vannacht in 2 metaalrecyclingbedrijven. Die in Zwalmen in Limburg is inmiddels uit. In Amsterdam is het zijn brandmeester nog niet gegeven. De branden ontstonden in afvalbergen en er kwam veel rook vrij. Uit metingen is gebleken dat er geen gevaarlijke stoffen in zitten. In het Groningse dorp Doezem zijn vannacht 3 gewonden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. Volgens RTV Noord botsten 2 auto's op elkaar. 1 kwam in een tuin terecht, de andere tegen een muurtje. De 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag bezaaid met brokstukken. En kinderen in Mexico krijgen waarschijnlijk een maand eerder zomervakantie. Dat heeft te maken met het WK dat Mexico dit jaar organiseert, samen met de VS en Canada. Ouders en werkgevers zijn er helemaal niet blij mee. Zij denken dat het moeilijk wordt om opvang te regelen. De kinderen moeten wel weer eerder terug naar school. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: is op!
1: Koning Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
3: Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Snackbar van Hamsvoort aan de Meerloseweg 28 in Helmond.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Sneakbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
9: Een hele goede morgen.
10: Willem Bakker.
9: Van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow op deze zaterdag de 9e mei. Zometeen Yves Berensen, maar eerst is hier Vincent. Blijf.

5-8, je hoorde Yves Berensen. En daarvoor Vincent, één kus van jou. Ik heet je van harte welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow op deze zaterdag. Wat is het vandaag? Ja, kalendertechnisch helemaal de 9e mei 2026. Nog tot 10 uur deze ochtend zijn we bij je. Met strakjes uiteraard de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 9e mei ons heeft gebracht door de jaren heen. Natuurlijk ook de verjaardagskalender. We gaan je antwoord geven op de vraag welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag. We hebben in het vorige uur tijdens de behandeling van de berichten uit onze inbox

reactie gekregen. En welke dat is, dat hoor je meteen, zo meteen als we de inbox open gaan slaan en zien wat daarin gestuurd is allemaal. Ga je zo meteen horen. Verder natuurlijk de worstenbroodvraag voor vandaag. Die staat helemaal open. En de worstenbroodvraag voor vandaag, die is, zoals je van ons gewend bent, niet heel erg moeilijk. Vanmiddag, dan vindt eigenlijk de grote finale plaats tussen twee Brabantse ploegen. De grote finale voor de volgende ronde in de play-offs van de KKD. Welke derby van Midden-Brabant wordt er vanmiddag om 16:30 in Tilburg gespeeld? Wie oh wie maakt na deze wedstrijd kans op een jaartje Eredivisie of misschien langer? Kom erop, welke twee ploegen nemen het vandaag dus op in de play-offs voor de KKD? Ik hoor het heel graag van je. Dat kan je antwoorden kun je via de app van JND en of de WhatsApp 085 760 9937.

0: bed met lieveling. En daarvoor draaiden wij Roet de Soleil van Wolter Kroes.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: We gaan eens even kijken wat er binnen is gekomen via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. Ja, we zien heel veel appjes met een bepaalde wedstrijd. Twee clubs die het tegen elkaar opnemen in het kader van de play-offs van de KKD. Je hebt ongeveer nog een minuutje of 20 de tijd om de goede oplossing voor wat betreft de worstenbroodvraag door te sturen. Want daar gaat het over. De worstenbroodvraag voor vandaag is dus: welke twee clubs nemen het tegen elkaar op in de play-offs van de KKD? Wie of wie gaat er een ronde verder en gaat spelen tegen Graafschap of Almere? Kom maar door met de oplossingen via de app of de WhatsApp 085-760-9936. Dan de hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. En laat aan J&D weten waar het je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag J&D staat aan. En app dat eventjes door. Gevolgd door de plaatsnaam waar het je op dit moment bivakkeert. Onder andere staat hij aan in Bladel in Deurne. Sint-Antonis, Oudenbos, Helvoort, Dordrecht, Vinkel. En bij de Duitse Marlboro-paffers Erik P. en Sjaak van der Werf. En over Duitse Marlboro gesproken. Ook onze ballenjongen Harry is onderweg. Samen met Frank richting Duitsland om al daar goedkoop tabak in te gaan slapen. J&D staat verder aan in Prinsenbeek, in Alphen en last but not least in Eindhoven. J&D staat ook aan bij iemand in Valkenswaard die koffie zit te drinken. Dus geen Senseo. En de gipsnichten van Rens Lodewijk, Stuk en Spuitwerken zijn op deze zaterdagochtend de laatste muren aan het inmasseren met witte massageolie. En bij de Lavrijse groep staat J&D aan in het magazijn als een soort van muzikaal lichtpuntje tussen de volle rolcontainers. We krijgen met z'n allen de groeten van Sterren, Job en Kees Jan. Dan Jessica Kemmers. Nee, Jessica Kommers uit Dinteloord. Die luistert zoals altijd naar de Radio J&D Ochtendshow. En die zou graag muziek willen horen van Wesley Klein. Dan nog een berichtje. Hey Bakkert, jij staat ook aan in de schuur in Zijtaart. Dan zou je iets van Dirk Middeldijk willen draaien. Die hebben we aan het begin van het programma al gedraaid. Maar als ik ruimte heb, dan pakken we Dirk Middeldijk nog een keer bij de kladden. Ja, en ik had het dus juist over in het vorige uur. Het eerste uur van de ochtendshow hebben we misschien een iets wat vrouw-onvriendelijke levenswijsheid verspreid. En er is een antwoord op gekomen.
1: De J&D Inbox.
0: Een soort van feministische vrouwenlevenswijsheid. Afkomstig van Diana van Rijen uit Maarhezen. Die stuurde ons het volgende in. En daar komt-ie. Hij die wil prikken, zal eerst...

0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Als u zegt...

0: Specialistbrabant.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Gorkum-Nijmegen. Tussen Knopendel en Meteren levert dat 5 minuten vertraging op. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Knopend Lunette is het oponthoud nu 10 minuten. Dat is vanwege de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
9: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
10: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
11: Tweedehands auto.
10: Hallo, met wie?
12: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
10: Oké, komt-ie.
11: GTI, tweedehands.
10: Oh, oh, oh, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
6: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Iedere werkdag.

0: Nog niet zo lang geleden was hij te gast bij Koen van der Vorst tijdens het weekend van J&D op de zaterdagmiddag. Ik heb het over John de Bever. En weet je wie er vanmiddag op de koffie gaat komen, Alje? Nee? Ik geef je even een paar hints. Nog niet zo lang geleden stond hij op een bomvol chasséveld in Breda met Koningsdag. 40.000 mensen die van hem konden genieten. Afgelopen dinsdag stond hij op de middenstip van een vol RKC-stadion. Daar is de wedstrijd RKC tegen Willem II. In het kader van de KKD Playoffs. En vanmiddag zit hij dus hier in de studio van J&D. Ik heb het over Justin de Wild. En natuurlijk komt hij spreken over zijn grote succes. Zijn nummer 1 hit, Cherry Oak. Dat allemaal vanaf 12 uur vanmiddag. 1 tot 10 uur deze ochtend nog de ochtendshow. Waarin nog iets te winnen valt. Niet 10, ook geen 15, zeker geen 20. Nee. 25 worstenbroodjes. Het enige wat jij moet doen is de worstenbroodvraag goed beantwoorden. Die al een aantal keren gesteld is. En de worstenbroodvraag voor vandaag is vanmiddag om 4:30. Spelen er twee Brabantse clubs tegen elkaar. Wat zeg ik? Twee midden-Brabantse clubs. In Tilburg. En dat allemaal voor de play-offs van de KKD. Welke twee clubs zijn dat? Kom door via de WhatsApp 085-760-9936. Naast dat we worstenbrood weggeven, straks ook de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. En we hebben de verjaardagskalender. En op deze verjaardagskalender vandaag een man van wie we vandaag de geboortedag vieren. Helaas is hij niet meer onder ons. Maar het is een legendarische man. Een visionair. Hij zag dingen pak een beet 40 jaar geleden al. Wat momenteel hartstikke actueel is. Laten we eens eventjes naar deze man gaan luisteren. Daar komt hij.
1: Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe garage worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken.
0: Ja. Wie was deze man ook alweer? Het is vandaag zijn geboortedag. Je hoort het zo bij ons in de ochtendshow.

oude klassieker van Frank Ferrari in een nieuw jasje gestoken. Althans, het jasje was nieuw zo'n 14 jaar geleden. Je hoorde Rudy de Wit met Sweet Love. En daarvoor een uniek duet, René Vroeger samen met Welen. Hoe de liefde gaat. En we gaan de geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. En zien wat de 9e mei ons heeft gebracht door de jaren heen. Dan gaan we eerst terug naar het jaar 1927. Toen kreeg Australië een nieuwe hoofdstad. Voorheen was dat Melbourne. Maar toen, op de 9e mei in 1927, werd dat Canberra. 1961, koningin Juliana stelde de Gerbrandytoren in gebruik. En deze toren in IJsselstein is beter bekend als de zendmast van Lopik. En dan in 1978. PSV won toen de UEFA Cup. In Eindhoven werd de Franse club Bastia met 3-0 verslagen. En in 1987 voor Ierland won Johnny Logan met Hold Me Now in de Belgische hoofdstad Brussel het Eurovisie Songfestival. Het was de tweede keer dat hij het festival won. En dan in 1943, toen werd Griet Titelaar geboren. De sterkundige en tv-presentator van het TROS-programma TROS Wonderwereld. Legendarisch man, een visionair. Hij is helaas overleden in 2017. Bij leven en welzijn zou Griet vandaag 83 zijn geworden. Edwin Evers, die is jarig. Ja, wie kent hem niet? Edwin Evers, een legendarisch discjockey. 55 wordt hij vandaag. En een legendarisch zanger is vandaag jarig. Zijn naam is Billy Joel. Hij werd geboren in 1949. En eventjes hoofdrekenen leert ons dat Billy vandaag 77 jaar wordt.

0: hij is hartstikke jarig vandaag, dus we hadden wel een verdomd goede reden om hem te draaien. Billy Joel.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: We gaan contact leggen met Astrid. Goedemorgen, Astrid.
3: Goedemorgen.
0: Hey, wij belden verschrikkelijk ongelegen volgens mij, hè?
3: Ik ga heel even de auto aan de kant zetten. Heel even de auto aan de kant zetten en mijn telefoon. Ja, neem mijn telefoon niet, maar mijn auto. Ik ben er.
0: Okay. Goedemorgen. Hey, Astrid, een hele goede morgen. Wat ik wilde zeggen is, wij belden niet op zo'n makkelijk tijdstip volgens mij met jou, hè?
3: Nou, ik wou vandaag gewoon heel vroeg gebak voor moederdag in huis hebben.
0: Dat is, en ben je erin geslaagd?
3: Ja. Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ik zet nu achter in de auto.
0: En wat voor gebak is het? We zijn heel nieuwsgierig aangelegd.
3: Nou, het is een appelcrunch taartje van de bakker. En het is iets met frambozen en witte chocolade. Ik weet dat de kinderen zijn gek op witte chocolade. Dus frambozen is wel zoet, dus het kan alleen maar beter. En iets met karamel.
0: Hey. Een vraagje, Astrid. Denk jij dat er nog wel de culinaire ruimte bestaat bij jullie binnen het gezin voor 25 worstenbroodjes?
3: Nou, ik denk van wel, ja.
0: Want ik heb fijne berichten voor je, want die heb je ook in de pocket.
3: Helemaal super, dankjewel. Dankjewel.
0: Jij mag, als het goed is, zo meteen richting Udout om ze daarop te gaan pikken bij onze Willy. Maar ja, Jij moet eerst eventjes de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden.
3: Ja.
0: Welke wedstrijd wordt er vanmiddag gevoetbald op 4:30? In het kader van
3: Willem 2 tegen RKC Waalwijk.
0: Ja, dat is helemaal goed, Astrid. Mag ik jou van harte feliciteren?
3: Ja, dat mag, dankjewel.
0: Oké, okay. En ik wens jou een hele mooie moederdag toe.
3: Ja, dankjewel.
0: Met veel gebak en veel worstenbrood.
3: Ja, en veel worstenbrood, inderdaad. En de kinderen hebben dit nou allemaal gehoord. Dus die komen allemaal die worstenbrood opeten, hè?
0: Ja, dat is hard. Maar ik kan je vertellen, ze zijn lekker.
3: Ja, ik weet het.
0: Okay.
3: Ik heb het heel vaak gehoord, maar ik heb het nog niet mogen proeven.
0: Nou, dat gaat bij deze gebeuren.
3: En ik zeg tegen de kinderen, jullie krijgen er lekker in. Nee, jawel hoor.
0: Nee.
3: Nou, super bedankt, dankjewel.
0: Hey, een hele fijne moederdag, nogmaals.
3: Dankjewel.
0: Oké. Okay.
3: Bedankt.
0: Graag gedaan, dat was Astrid. Ze was naar de supermarkt geweest om gebak te halen voor moederdag. En ze mag gelijk doorrijden richting Udenhout om al daar de worstenbroodjes op te gaan pikken. 25 stuk. Hey, het zit er op de ochtendshow, zo meteen aan de andere kant van 10 uur. Dan is Erik Kerkhoff er met het weekend van J&D. En vanmiddag Koen van der Vorst met Justin de Wild, die op de koffie gaat komen. Morgen zijn we niet met de ochtendshow. Maar bij leven en welzijn, als alles goed is, aankomende maandag wel weer.
1: De J&D ochtendshow.
0: We zullen ons dan om 7 uur weer melden. Nog een heel fijn weekend. En tot aanstaande maandag.

0: zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
1: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
1: Dan weet je dat het goed staat.
2: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Dit is Radio DND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij J&D hoor je thuis.
6: 10 uur.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. In Moskou is de militaire parade begonnen waarmee Rusland de overwinning viert op nazi-Duitsland in 1945. De parade is dit jaar kleiner dan normaal vanwege de oorlog in Oekraïne. Zo rijden er geen militaire voertuigen mee. Vanwege het feest is er een 3-daags staakt het vuren afgekondigd door bemiddeling van president Trump. Bij een woningbrand in het Brabantse Geldrop is vanochtend een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer vond een man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Wat de oorzaak van de brand is, wordt onderzocht. Net als in Zwalmen in Limburg zijn er in Amsterdam geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij branden in metaalrecyclingbedrijven. Die ontstonden in afvalbergen. In Amsterdam wordt schroot uit elkaar getrokken om makkelijker te kunnen nablussen. In Zwalmen houdt de brandweer de boel ook nog in de gaten, maar is de brand wel onder controle. Er komen 3 openingsceremonies bij het WK voetbal, meldt de FIFA. 1 in de VS, 1 in Canada en 1 in Mexico. Dat zijn de organiserende landen. Mexico stad trapt af op 11 juni. De dag erna zijn de 2 andere. Er treden overal grote sterren op. Michael Bublé in Toronto en Katy Perry in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonnig, in de middag zijn er stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en het wordt op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
5: J&D Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. Dit weekend is de A2 weer dicht tussen Everdingen en het knooppunt Oude Rijn. Daardoor ook file op de omleidingsroute, de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Lexmond en Houten doe je er ook een kwartier langer over. Dan op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je ook 15 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: En Jack, wat

0: daarmee?
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Kerkhof.
8: Goedemorgen, zaterdag 9 mei. Het is de dag van de trekvogel. Heb je verder niks aan, maar ik heb het je wel gemeld. Tot 1:12 neem ik je mee. Met de muziek van Amar.

0: Willem heeft al lekker gestrooid met worstenbroodjes, dus de zaterdag is goed begonnen.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, ik zei het al, de dag van de trekvogel en Europa-dag. Heeft dat te maken met het Songfestival? Dat is dus binnenkort ook, hè?
3: Ja.
0: In Nederland gaat het allemaal een beetje aan ons voorbij. We beginnen inzending dit jaar. Ik geloof dat de Avrotros het niet uitzendt en nou gaat de NOS het doen. Dus ja, dat is wat mij betreft ook een beetje om het even. Maar goed, kniezoor die daarop let. Het is 9 mei. Altijd wel lekker. Het is, even kijken, 39 jaar geleden dat Crockett's Team van Jan Hammer op nummer 1 kwam. En dan hadden we nog zo'n ander leuk weetje. Ik ga even checken of ik het aan je kan laten horen. Dat is echt wel heel mooi. Echt, echt heel mooi. Zangeres Lisa Lois die wint het televisietalentenjachtprogramma X-Factor. De winst wordt bekroond met een platencontract en het uitbrengen van haar eerste single. Een cover van Hallelujah van Leonard Cohen. Zo klonk dat. Wat een prachtige stem heeft deze dame, hè? Absoluut. Hey, maar goed, dit is hem tot een uur of 12, de weekendochtend. Ik neem je mee met de muziek van Henk Distel, maar eerst Frank Boeien. Radio J&D. Je hoort zwart-wit.

Weet je wat er leuk is? Je kunt altijd de clips meekijken via de app van Radio JND of via de website radiojnd.nl. En eerlijk is eerlijk, dit was een hele mooie hoor, die clip die mag er zijn. Henk Dis

0: Altijd goed lekker samen dansen, Wesley Klein.
1: Het weekend van J&D.
0: Kijken we even naar het weer. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar in de loop van de dag ook stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden bij een zwakke oostenwind. Vanavond tussen de stapelwolken en vannacht zijn er opklaringen. De minima komen uit rond de 8 graden. Ook morgen kan het nog 20 graden worden. Na een vrij zonnige start neemt de bewolking toe. En eind van de dag is er kans op een bui. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt de koelere lucht. Aanstaande maandag is het warmer dan 13 graden. Daar betrekken enkele buien over de regio, maar er is ook zon. En ik zat wat vooruit te kijken. Ook voor komende donderdag hemelvaartsdag heb ik niet het beste nieuws, hoor. Verdorie. Hartstikke

0: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: De feestweek van Wellemina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: groothitblauw.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Goedemorgen, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ondernemers opgelet.
6: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
8: Bedrijfs- of personenauto?
9: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

voor André Hazes en Robert van Hemert. En André Hazes is gelukkig weer terug op het oude nest. En klinkt ook weer als, zoals het hoort te klinken, denk ik zo. Dit is Radio JND, jouw Nederlandse dag. Nee, we hebben geen tickets meer voor Trekker Trek. Wordt hier nog gevraagd via de Radio JND-app. Maar goed, Frans Bauer nu op de radio met Verloren Tijd.

het succes. Bizar, ongelooflijk. En dat is het ook. Van 0 tot 100, zo'n beetje. Lekker, cheerio. De nieuwe single van Justin de Wild. De ene dag staat hij nog in een kroegje voor 40 mensen. Het andere moment staat hij voor 40.000 mensen te zingen. Het kan zomaar gebeuren. Het is, zoals het er nu naar uitziet, de zomerhit van dit jaar. Inderdaad. Hey, goedemorgen allemaal. Dit is Radio J&D. Het is zaterdag. Lekker, hè? Lekker weekend. En voor je het weet heb je nog maar 3 werkdagen. Heb je weer een weekend. En dan is het een extra large weekend. Ook eentje om in te lijsten bij deze alvast. Zometeen Donnie en René Vroger. De nieuwe successchijf van deze week komt eraan. Klein maar fijn. Zullen we het zo omschrijven? En eerst een deun van jaren geleden. We gaan naar 1985 met de nauwe hit van Dire Straits.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: wat verder verbreden.
1: Nee, nee, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
0: Je luistert naar Radio JND, wat wel aardig is. Dat wil ik je even laten horen.
2: Het weekend van JND.
3: JND.
0: Of laten horen, in elk geval vast vertellen. Want Donny gaat namelijk een nieuw liedje maken met de meiden van K3. Ja, dan ga je in één keer een heel ander publiek krijgen. Met allerlei kids, wat erbij hoort. Wat een gezelligheid. En het staat hem natuurlijk altijd hartstikke goed. Donny dus, waar we voorlopig nog niet vanaf zijn, gelukkig maar. De zaterdagochtend voor Radio JND. Het zonnetje schijnt nog wel, dat is lekker. Het zou misschien wel eens wat minder kunnen worden in de komende dag. Morgen wordt het nog wel aardig, maar dan gaat in elk geval de temperatuur weer flink naar beneden. En met hemelvaart, heb ik me laten vertellen, zou het zomaar slechter weer kunnen worden. Dat willen we niet. Mag ik je dan toch een beetje vrolijk stemmen? Dat ga ik doen met een mooie wens. Stel, je zou 10 miljoen wensen. Je zou 10 miljoen euro winnen. Wat zou je dan wensen? Nou, René Schuurmans heeft er eens goed over nagedacht.
2: De Radio JND Successchijf.
3: De Radio JND Successchijf.
2: René Schuurmans, al win ik 10 miljoen.

Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

17 jaar geleden. En hij speelt het altijd, gewoon omdat het zo'n ijzersterke song is. Dat komt door jou, je hoorde Guus Meeuwis op Radio JND. Ik zei al, je kunt altijd een WhatsAppje sturen. Wordt een liedje aangevraagd van Gordon en Replay, de nieuwe. Ik weet niet of we die al in de playlist hebben staan. En ik kreeg een berichtje van René Dame en Tijn van Leest. Die willen Rick van Mol heel veel succes wensen. Die gaat pooltrekken bij Trekken Trekken Lenen met zijn Massey Ferguson. Ik neem aan dat ik het zo goed zeg. Mannen, als je nou wilt, stuur me dan even een appje met een foto. Heb ik ook een beetje een idee wat voor ding dat is. Hè? Het is overigens alweer bijna 11 uur. Je luistert naar Radio JND, jouw Nederlandse dag met nu Marco Schuitmaker. Radio JND. Wat zou ik daarvoor moeten doen? Ook dat is jouw Nederlandse dag. Want je geniet altijd.

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
3: Stap in de wereld van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
7: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.
8: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij

0: thuis.
1: 11 uur. Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De parade op het Rode Plein in Moskou is voorbij. Die duurde een half uur korter dan vorig jaar. Zoals verwacht reed er geen militair materieel mee. Dat was te zien op filmpjes. President Poetin noemde Oekraïne een agressieve macht, gesteund door de NAVO. De landen beloven 3 dagen niet op elkaar te schieten. De vraag naar goedkopere tweedehands elektrische auto's in Europa blijft maar stijgen. Volgens de grootste Duitse online aanbieder met bijna 90% in de afgelopen 2 maanden. Het gaat dan om auto's tot 30.000 euro. Het heeft allemaal te maken met de forse stijging van de benzineprijs. In het Brabantse Geldrop is bij een woningbrand een man om het leven gekomen. Buurtbewoners sloegen alarm nadat ze een rookmelder hoorden. De brandweer vond de man in het huis en probeerde hem nog te reanimeren. Een traumahelikopter die was opgeroepen kon niet opstijgen omdat er een storing was. De oorzaak van de brand is niet bekend. In het westelijk havengebied van Amsterdam was vannacht brand bij een schrootbedrijf in een berg metaalafval. De brandweer is nog druk bezig met nablussen en trekt daarvoor schroot uit elkaar. Daardoor kan de brand soms opnieuw kort oplaaien. Eenzelfde brand in Zwalmen, Limburg, is onder controle. En dan nu het weer van Weer Online. Al de hele ochtend schijnt de zon. In de middag zijn er wat stapelwolken, maar is er ook geregeld zon en wordt het op veel plaatsen 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu 25 minuten vertraging. De A2 is tussen Everdingen en knooppunt Oude Rijn dit weekend weer dicht. Op de A12 richting Den Haag voor het knooppunt Oude Rijn een kwartier extra. Ook de A12 is tussen Utrecht en Gouda dit weekend afgesloten. Omrijders komen dan in de file terecht op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunette 25 minuten vertraging. En in het zuiden van Limburg viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens staat 2 kilometer en dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zo, Huub hier.
4: Ja. Hey, jij had ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
4: Helmond! Ja, jongen.
5: Tegel eruit.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Content.

0: regel. Op is op!
1: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Je schrok, hè? Je hoorde net dat de morgen moederdag is. Je hebt nog een halve dag om een cadeautje te scoren. Goedemorgen trouwens. Bij JND hoor je thuis. Radio JND. En de nieuwe Danny de Munk.

0: 90 zelfs. Ik heb het heerlijk naar mijn zin en misschien is dat wel jouw thema voor deze zaterdag.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Zaterdag 9 mei, het is de dag van de trekvogel en de officiële Europadag. Doe daar dan maar je voordeel mee. Het is trouwens vandaag precies 39 jaar geleden dat dit liedje, wil ik je toch even laten horen, op nummer 1 stond in de hitparade. Kwam uit Miami Vice. Weet je nog wie het was? Jan Hammer. En Crockett Steam. Ook dat is radio J&D natuurlijk. Ik heb muziek van Senna, Robert Pater, Chris Andrews. En zometeen blikken we ook nog even in de J&D, zoals die gistermiddag werd gepresenteerd tussen 3 en 6 door Koen van der Vorst. En eerst hoor je Roxy. En ga

mogen demo's zingen uit Big Brother. Dat deed hij met een prachtige single. En dit was een liedje wat erop volgde. Quincy. En Verlangen. Op Radio J&D, het is 10:15, zaterdagochtend. Inderdaad, morgen is het moederdag. Je hebt nog een paar uurtjes de tijd, tot 1:05. En dan zijn de winkels echt dicht. Maar ja, met een bloemetje van tankstation kun je echt toch niet meer aankomen, toch? Hey, maar je hoeft niet altijd 60 te gooien. Komt goed uit. Senna op J&D. Je hebt

0: Weet je wat opvalt? Dat bijna alle hits van Arne Jansen in een remake opnieuw een hit zijn geworden. Dit was een meeuw in de wind van Robert Pater.
1: 32 Overzicht.
0: Elke vrijdagmiddag de perfecte opmaat voor jouw weekend in J31 tussen 3 en 6 met Koen van der Vorst. En die had wat goede verrassingen gisteren. Op 28 nieuw binnen namelijk Lil Kleiner, Samuel Welt en de Amsterdamse Zomerwet Maakt Me Nou Niet Gek. En op 27 nieuw Henk Dissel met Waterpas. Nummer 25 nieuw Amar, Busy, Pook, Lessa en de voorhoede BBL. En de hoogste nieuw binnenkomer op nummer 14. Ik vertel je zo meteen hoe dat zit. De top 10 als volgt. Op nummer 10 van 9 André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. En op nummer 9 van 7, Monique Smit, Ik Wil Je Helemaal. Nummer 8 bleef staan, Suzanne en Freek, halverwege. Deze week gaan ze starten met hun theaters. Nee, niet met theaters. Nee, met de Gelredome. 10 keer. En diezelfde Suzanne en Freek waren gisteren de winnaars, als het ware, van The Voice. Op nummer 7 van 5, Guido van der Graven komt terug. En op nummer 6 van 4, John Westerlange Frans. Alles wat ik zoek. Nummer 5 van 12, die gaat lekker. Oude successchijf van Jannes Dans. Tot er morgen met mij. En nummer 4 kwam van nummer 3, Damien van Os en de Diamanten Ring. En de top 3...
2: Nummer 3.
3: Ik ben een uitslover.
0: Lekkere single hoor. 9 weken in de lijst, samen wel welten met De Bankzitters. Jazeker. Op nummer 3 van 2, De Uitslover.
2: Nummer 2.
0: Die staat er 4 weken in. Vorige week was ze nog in de studio.

0: Nummer 1.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
2: 8 weken de lijst. Vanmiddag in de studio van de Radio JND. Nu al de grote zomerhit. Vorige week nummer 1. En dan blijft hij volgens mij voorlopig staan. Andere artiesten maken geen kans. Justin de Wild en Cheerio.
3: Nieuw in de JN30.
2: En de hoogste nieuwe binnenkomer was deze week de nummer 14. De gloednieuwe single voor Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
2: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Als u

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Grand Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
5: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
9: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
8: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
10: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
4: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Wij houden van alle auto's. Auto first. Geen gedoe. Goed geregeld.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van JND.

0: Eerst even wachten en er is goed nieuws. Heel goed nieuws.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Net vers van de persen bericht. We geven namelijk als hele toffe actie op Radio J&D kaarten weg voor het concert van Jeffrey Hayes op 13 september in Natuurtheater de Kerstzouwen. Als het een klein beetje mooier weer is, is dat zo'n mooie plek. Echt waar. Willem geeft komende maandag tot en met vrijdag iedere ochtend 2 tickets weg. Daarnaast maken luisteraars aanstaande vrijdag kans op een extra mooie prijs. Een meet and greet tijdens het concert. Naast 2 tickets.

deed. Over gasten gesproken. Vorige week dus hadden we Senna, vorige week Jeffrey Hayes en straks dus Mr. Cheerio, Justin de Wild in de studio. Gezelligheid. En heb je nou een vraag aan Justin, dan kun je die alvast stellen via de WhatsApp 085-760-9936. Ik heb tijd voor liefdesverdriet. Was toch helemaal niet op een dag net voor moederdag. Russo en Emma Hendricks. Nee, Emma Heesters.

leven is te kort, dat is de waarheid als een koe. Check toch even de datum, het is 9 mei. Het is 28 jaar geleden dat Europa aan de buis gekluisterd zat tijdens het Songfestival. Wist je nog dat Dana International won? Dat was wel een dingetje, hè? Won met Diva. Vonden we bijzonder, vinden we nog steeds bijzonder. En het is vandaag 32 jaar geleden dat Nelson Mandela werd beëdigd als president van Zuid-Afrika. Dat zijn de berichten voor deze dag. Op de radio, Yves Berendsen.

0: ben ik van jou.
1: Het weekend van J&D.
0: En natuurlijk hangt dit weekend altijd een beetje af van hoe je ervoor staat wat het weer betreft. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, maar in de loop van de dag ook stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden bij een zwakke oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op. En vannacht zijn er opklaringen. De minima komen uit rond de 8 graden. En ook morgen kan het nog een graad of 20 worden. Een mooie moederdag. Na een vrij zonnige start neemt de bewolking toe. En eind van de dag is er kans op een bui. Na het weekend draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag is het niet warmer dan 13 graden. En daarbij trekken enkele buien over de regio. Maar gelukkig is er wel wat zon. Dus dat is in elk geval iets waar je toch een beetje aan vast kunt houden. Vrolijkheid op de radio. Dat is Radio J&D. Jouw Nederlandse dag. Met Gerard Joling. Dan is het altijd feest. Maak me gek.

De nieuwe single voor Jari Hellegus, Vlam in de Pan, hoor je op Radio J&D. Het is alweer bijna 12 uur. Zometeen Justin de Wild hier in de studio. Dat belooft een heleboel gezelligheid. En weet je wat? Ik spreek je graag aanstaande maandag weer.

0: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Ondanks de protesten vinden de meeste Nederlanders dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er is vooral steun voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden, zoals Oekraïne. Ze moeten wel eerlijk over het land worden verdeeld. Er zijn de laatste tijd veel demonstraties tegen AZC's. Panama spoort alle contacten van een Nederlandse toerist op die het land inkwam met mazelen. Ze willen voorkomen dat het virus zich verspreidt. De Nederlandse backpacker ligt in het ziekenhuis. Er wordt ook een andere toeriste met klachten onderzocht. Panama roept landgenoten op met symptomen van mazelen naar het ziekenhuis te gaan. En het Spaanse eiland Tenerife bereidt zich voor op de aankomst van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Er worden mobiele toiletten en legertenten neergezet. Het schip wordt komende nacht verwacht. Iedereen wordt dan getest en daarna met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Er zouden 13 Nederlanders aan boord zijn. En Ziggo gaat de ESPN sportzenders toevoegen aan het standaard tv-pakket. Daardoor kunnen miljoenen mensen straks alle eredivisiewedstrijden kijken zonder extra sportabonnement. Het tv-pakket wordt wel voor iedereen €2,50 per maand duurder. Ziggo wil zo voetbal toegankelijker maken voor een breed publiek. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag zijn er stapelwolken, maar er is ook geregeld zon. Op veel plaatsen wordt het 22 graden. Morgen ook rond de 20 graden en maandag koelt het iets af. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ja, dan de JND. Verkeersinformatie door de vrienden van de ANWB. Met de vertraging op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best. Daar verlies je 3 minuten. De A6 in Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht mis je ongeveer 5 minuten. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordloos en Werkendam 3. Dan een melding op de A58 nog de laatste. Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar verlies je momenteel 6 minuten. Binnen nu en een paar minuten terug in de muziek. Onder andere John de Bever komt eraan en Wesley Bronkhorst. En de 3J's krijg je zometeen.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Hamster!
9: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
9: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
8: Play.
9: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
8: Zoey!
9: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
8: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
11: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
12: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
11: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
12: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.

0: Jeroen van der Voort.
1: Yes, goedemiddag. Jannes en Gradame komen eraan. John de Beverhoek zo meteen na Wesley Bronkhorst en de 3A's. En zometeen hebben wij Justin de Wild in de studio. Bij J&D hoor je het. Eerst hoor je later.

0: samen. En later is morgen. Het is zaterdagmiddag en echt een hele mooie zaterdagmiddag. Het zonnetje schijnt. En ik mag al zeggen dat wij de nummer 1 hit van Nederland gewoon hier bij ons in de Radio J&D Studio hebben.
1: Jazeker, zeker.
0: Mag ik een applaus voor Justin de Bee!
1: Goedemorgen.
0: Zeg jij nog goedemorgen nu?
1: Ja, het is net 12 uur geweest.
0: Ja, dat is waar. Is het voor jou nog goedemorgen? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen, jouw dagen en jouw tijdritme is denk ik gewoon helemaal op zijn kop, niet?
1: Ja, die staat helemaal op zijn kop. Wij sloten vannacht af bij de dames van PSV. Die waren kampioen geworden. Dus dat werd grootst gevierd in de stad.
0: Ja.
1: Dus ik mocht daar optreden samen met La Fuente. En ik weet niet wie allemaal, maar er waren echt zoveel leuke gasten. Dus ja, dat was een latertje geworden. Dus ik had in bed had ik lekker geslapen. Dus ja, toen hierheen zo meteen weer goed op.
0: Dus je bent wel heerlijk wakker geworden vanmorgen?
1: Ja, heerlijk.
0: En hierin, en dat is de eerste stop van vandaag. En dan gaat de dag weer helemaal beginnen.
1: Ja, dan gaat het weer beginnen.
0: Jeetje hoor. Ja, Justin, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik bedoel, 27 februari is jouw single Cheerio uitgekomen. En ik moet eerlijk zeggen, er kwam ergens een moment. En ik heb daar veel over gehad, ook met mensen hier, van er was ergens een moment en toen hoorde je gewoon heel het land ging hierop mee.
1: Ja, klopt.
0: En vanaf dat moment is het ook gewoon waar je ook kijkt. Op televisie, op de radio of als je in de kroeg staat. Festival, maakt niet uit. Het is Cheerio.
1: Cheerio, ja, dat klopt. Overal worden gek mee gegooid. Maar het is voor mij heel bizar en heel bijzonder wat er allemaal gebeurt.
0: Wanneer was voor jou dat moment dat je dacht van, dit is niet gewoon een Esmeralda of een schoonheid of een andere single die je uitgebracht hebt?
1: Ja, nou ja, wij werden gebeld en ik en Sven die doen eigenlijk veel zelf. Dus ons boekingskantoor Lucassen die belden. Nou, er worden 10 aanvragen gedaan en 9 van de 10 zijn van Justin. Hebben jullie dat door? En ik zei, nou, we hebben eigenlijk helemaal nog niks door. En eigenlijk kwartier later belde het platenlabel Cornelis. Die zei, Just, ik weet niet of je naar de streams hebt gekeken, maar die zijn door het dak heen gegaan. Ik zei, oh nee, ja, wij zijn heel nuchter eronder. Dus ik zat even te kijken.
0: Ja.
1: Ik zei, oh, dat is wel heel bizar en heel gaaf. Hij is eigenlijk overal gelijk toegevoegd. Maar dat eigenlijk sinds 3-4 weken toen hij uitkwam.
0: Ja.
1: Toen ging hij echt rollen. Ja.
0: Bizar, gek eigenlijk. En dat moment zeg maar dat je dat liedje bent gaan schrijven. Want Jeffrey Hayes heeft er onder andere mee aangeschreven. Begreep ik zelf. Die was laatst hier. Die zei al van, nou, ik gun het Justin zo ontzettend. Die was helemaal, was zelf net zo trots als jij bent. Wel mooi om te zien. Maar had je toen al in de gaten toen je dat ging maken, dat het zo...
1: Nee, helemaal niet. Weet je, de Cheerio stond bij ons als demo op nummer 5. En toen zei de Robbie van het platenlabel, die zei, nou Jus, ik denk echt wel dat het een hit is. Ik zei, nou ja, je kan zeggen wat je wil. Ik zei, maar weet je moet het toch zelf leuk vinden.
0: Ja, ja.
1: Nee, daar heb je gelijk. En hij zei, wat nou als ik het doorstuur naar Manfred? En Manfred maakt eigenlijk zijn hele soundje eroverheen. En dan laat ik je weer luisteren. Dus ja, toen was hij af, toen liet hij me luisteren. Ik zei, dit moet zo snel mogelijk naar buiten toe. Dit vind ik leuk. Ik zei, precies, maar heel anders dan de demo. Dus eigenlijk, dat is ook wel heel grappig eigenlijk. Ja. Dat je van niets helemaal echt gewoon een goed liedje kan maken. Dat, je moet er even doorheen kunnen luisteren. Maar ja, het is gewoon geweldig.
0: Nou ja, uiteindelijk is dat liedje uitgebracht. En dan komt dat moment dat die dan uitkomt, waar je toch al een heel goed gevoel over hebt.
1: Ja.
0: Hoe ging die week, zeg maar? Weet je nog wat je deed op die vrijdag? Want vaak op vrijdag komt dan de nieuwe muziek uit.
1: Nou ja, ik was net terug van vakantie. Wij hadden een paar weken vakantie gehad. Of 1 week waren wij naar Tenerife geweest, ik en mijn vriendin. En toen kwam die uit, want omdat ik op vakantie was, moest die uitgesteld worden.
0: Ja.
1: Want hun hadden een heel plan bedacht. Ik zei, nou ja, weet je, maakt niet uit, kom gewoon uit. Ik zei, dat komt volgende week wel weer.
0: Ja.
1: Nee, wanneer die uitkomt, ben je gelijk daar in de show. En we proberen eigenlijk zoveel mogelijk al op die vrijdag al te plannen. Zodat we eigenlijk gelijk een boost hebben om een voorsprongetje te hebben. Ik zei, nou oké, wachten we die vrijdag. Dus eigenlijk vrijdag was ik ook vrij. En hij kwam uit door donderdag 's nachts om 12 uur. Dus eigenlijk wel goed gevierd nog. Eventjes
0: proost,
1: doen we altijd. Ja, en dan gewoon 3 weken daarna. Weet je, die 3 weken gebeurde er wel wat. En ik zong het al met optredens, dat ging wel goed. En ze begonnen zelf mee te zingen met de carnaval. Deden ze toen ook al mee. Ja, en dan komt dat moment dat iedereen het meezingt. Dan denk ik van ja, het is niet normaal gewoon.
0: Bizar, het is een soort baila de gasolina, zeg maar.
1: Ja, iedereen zegt het. Het is de volgende of de opvolger, weet je. En in de Telegraaf zeggen ze ook van, ja, je hebt samen wel toch gehad, Mart Hoogkamer, Marcus Schuitmaker. En nou is Justin de Wild aan de beurt.
0: En het mooie van jou vind ik dat bij ieder interview wat jij doet, ik zie jou stralen en genieten, zeg maar. En iedere ding voelt voor jou ook echt als iets wat je overkomt. En waar je gewoon, nou, ik denk als je s'avonds op de bank zit, als dat moment überhaupt er is op een avond, dat je denkt bij jezelf van, wat heb ik vandaag toch allemaal in godsnaam weer gedaan?
1: Nou, precies dat. Dat besefmomentje, die komen langzaam. De eerste 2 weken dat het zo hard is gegaan, word je eigenlijk alleen maar geleefd en ben je eigenlijk alleen maar druk. En dat is nog steeds wel zo. Alleen nou geniet je van de momenten dat je eventjes alleen bent of even vrije tijd hebt. Dat je denkt van wauw. Ja. En dan heb je zo gewoon een besefmomentje. En dan denk je terug aan eigenlijk alle afgelopen weken. ja, dat is gewoon bizar wat er allemaal is gebeurd.
0: We hebben het er heel veel over nu, over de single natuurlijk. Maar ik stel voor dat we ons eerst gaan draaien. En dan wil ik jou vragen of jij me zou willen aankondigen.
1: Lieve dames en heren, ik ben Justin de Wild. En je luistert naar Radio 1D bij mijn grote vriend Koen in de show. Dit is mijn nieuwste single. Dit is Cheerio! Oh.

0: Amsterdamse zomer, Jordan. Maak me nou niet gek. En daarvoor draaiden wij. Ja, de nummer 1 van Nederland wil ik gewoon zeggen. Justin de Wild met Cheerio.
1: Ja, Cheerio.
0: Ja, wel, ik moet eigenlijk omhoog eindigen.
1: Cheerio.
0: Gaat het oefenen. Maar je staat in elk geval bij ons sowieso op nummer 1 in onze JN30 al weken lang. Dus daar zit jij gewoon vastgeroest, lijkt wel.
1: Ik hoop het wel. Ik hoop dat het nog weken zo doorperduurt.
0: Ja, jaren gewoon.
1: Nee. Ja, eigenlijk wel. Gewoon jaar op 1.
0: Hé, hey, we zaten hier buiten de uitzending even naar de clip te kijken ook van Cheerio. En toen ik vond het wel mooi. Ik was die clip aan het kijken en jij komt uit Veenendaal.
1: Ja.
0: En er was een mooie sticker die daar ergens in de clip zat. En die was expres in beeld gebracht volgens
1: mij. Ja, dat klopt. Dat is wel een trotse parel. In de clip is eigenlijk bij mijn beste kameraad. We hadden geen studentenhuis. We moesten een studentenhuis. Dus ik dacht, ik rondgebeld. Niemand die wou dat open doen. Iedereen zat met examens. Ik weet het ook niet. Toen zei mijn beste vriend eigenlijk, ik heb een appartement. Ik zei, dan? Ja, dan zet je gewoon alle tafels en stoelen op de kop, weet ik veel. Hij zei, maak er wat van. Ja, weet je, die... Dus we hebben dat studiootje van hem helemaal op de kop gezet. Ja, gewoon eigenlijk zo een beetje gecreëerd dat het leuk lag. Ja, leuk was. Ja, en toen is de clip daarop genomen.
0: Hey, bizar, als je er zo naar kijkt, denk je bij jezelf van... Wel, het is een hele filmset, maar eigenlijk is het dus gewoon een heel simpel appartement.
1: Het is een heel simpel appartementje eigenlijk. Ik denk dat het niet groter is dan 15 vierkante meter, zoiets.
0: Hoe was die dag? Want ik kan me voorstellen dat je toen nog helemaal niet wist wat je aan het maken was. Dat het ook gewoon op landelijke televisie, zeg maar, als teruggebruik ging worden.
1: Dat wist je natuurlijk nooit van tevoren.
0: Nee.
1: Ik weet wel dat we begonnen rond 1:05. En iedereen was er pas in één keer 6:00. Ik dacht, waarom zijn ze nou zo laat?
0: Ja.
1: Geen idee nog. Maar dat is me nog bijgebleven. Die hele avond hebben we, ik denk tot 11:30 zijn we doorgegaan. En ik moest om 1:30 moest ik weer uit bed. Ik moest naar Oostenrijk toe. Dus ik moest zingen in Oostenrijk. Dus die dagen was het ook al gewoon mega druk. En je komt toen al op je af eigenlijk. Maar als je nou denkt van nu en terug. Ja, nou komt er veel meer. Maar daar was je al echt bezig van, ik moet wel op tijd zijn. Want ik moet vanavond zingen. Ik moet vanavond weg. En ik moet vanavond nog de clip opnemen. Dus eigenlijk zo een beetje was het nog wel heel erg druk erachter. Dat zijn wel de leuke dingen gewoon.
0: Ik vind het mooi, want voor mij weten heel weinig mensen dat jij eigenlijk al heel lang zingt.
1: Ja, nou dat klopt. Ik was 11 jaar toen ik begon.
0: Ja. En ik zag van mij jouw eerste single officieel, tenminste wat ik toen kon terugvinden in 2015.
1: Ja, dat is Vrijheid is mijn leven, als het goed is.
0: Ja, dat is lang geleden als ik aan de album aan me... Ja, Vrijheid is mijn leven, ja. Ik had het hier opgeschreven.
1: Ga je hem draaien? Nee, toch?
0: Een
1: fragmentje misschien.
0: We kunnen zo'n fragmentje laten horen. Maar ik had sowieso wel de vraag aan jou zo meteen. Om eens even hier, als ik hier Justin de Wild intik, dan kom ik hier allerlei leuke liedjes tegen. Dat jij er zo meteen eentje uitkiest.
1: Ja, gaan we doen.
0: Maar je bent al zo lang bezig. En ik vind het zo mooi dat dit nou gewoon die hele mooie kerst op de taart is. Je had al een taart, hè, met de singles Esmeralda. Ik bedoel, op ieder feestje kon je de hut al op zijn kop zetten.
1: Ja.
0: Maar dit is wel de kerst op de taart.
1: Ja, dit is zeker de kerst op de taart. We hadden Esmeralda, we hebben lang leven de lol gehad.
0: Ja.
1: Als ik aan de laatste zit. Ja, eigenlijk vanaf mijn 11e tot aan mijn nu. Ik ben 22. Dus zijn we ieder jaar ongeveer 2 liedjes uitgebracht. Dus we zijn nog best wel singles verder. En nou pas is het balletje gaan rollen eigenlijk.
0: Hey, en dan heb je nog zo'n hit als Cheerio. Je wordt overal voor gevraagd. Je mag op televisie komen. Je mag bij Koningsdag, bij de collega's van 538 optreden. Voor 40.000 man.
1: Ja.
0: Daar word je voor gebeld. En of in ieder geval, je wordt daarvoor gevraagd. Volgens mij word je zelfs ermee geconfronteerd in de uitzending. Zou je maandag willen komen? Hoe ga je daar dan? Hoe zit je in de auto en hoe ga je daar naartoe? Ik bedoel,
1: ik ben best wel heel nuchter eronder. Weet je, of ik nou voor 40.000 of voor 20 mensen zing, het maakt op zich niet heel veel uit, weet je. Maar toch, je zit wel gewoon comfortabel en denkt van weet je, het is wel heel gaaf dat je nou dit mee mag maken. Want voorheen mocht je daar nooit komen. Of laat ik zo zeggen, was je nooit uitgenodigd en nou heb je hem in één keer. En dan ben je wel uitgenodigd. Ja, weet je, in één keer gaan zoveel deuren open dat je eigenlijk overal naar binnen mag.
0: Ja.
1: Ja, en dan moet je het volhouden.
0: Het voelt misschien ook als een soort van bevestiging. Als je dan voor 40.000 man staat te zingen dat liedje. En die zingen hem eigenlijk in plaats dat jij ze zingt voor hem. Zingen zij hem bijna voor jou.
1: Ja, dat is zeker een waardering. Alleen die 2 minuten van tevoren was ik wel een beetje zenuwachtig hoor.
0: Dat geloof ik wel.
1: Ik zag zoveel menigte staan. Ik kon gewoon niet kijken wanneer het stopte. Want dat stopte er gewoon niet. Ja, en dan moet je op. En dan denk ik van als het eerste woordje maar goed gaat, als ik de tekst maar niet vergeet. Ja, en ik liep het podium op en ik dacht, dit voelt goed.
0: En eigenlijk
1: alle zorgen gingen eraf. Ja, en dat is gewoon mooi om terug te kijken. Gewoon.
0: Ja. Hoe, als je dat nu vergelijkt zeg maar met laat ik zo zeggen, begin van het jaar en nu. Heb je nu hele andere optredens dan toen? Want toen, je trad al heel veel op, zeg maar.
1: Ja, ik deed al best wel wat optreden. Ik had wel, ik zat al bij, eigenlijk al een paar jaar bij het nou ja, Boes kantoor eigenlijk. En ja, daar gingen de optredens al best wel goed, van klein tot groot.
0: Ja.
1: Alleen, ja, toen kostte je €1000, laat ik zo zeggen. Dan ben je gegroeid van 500 naar 700, naar 800 en toen naar 1000.
0: In stapjes naar boven.
1: En dat is best wel, zijn best wel hele stappen, vind ik zelf. En nou, ja, in één keer we werden gebeld. Jussie, je hebt er 50 boekingen bij. Jussie zit nou op 75. Jussie zit er nou op 100. Jussie zit er nou op 125. Ik zei, jongens, we houden het op. Ja, niet. De boekingen blijven binnenkomen. Dus ja, we hebben wel een streep getrokken. We moeten die prijs omhoog gooien om een beetje rust in de tent te creëren. Alleen die rust, die is er niet. Want ze blijven toch bellen en ze blijven toch doen. Alleen mijn optredens, die zien er heel verschillend uit. Gisteren stonden we dan, ja, ook bij PSV. Maar daarvoor stonden we op een privéverjaardag. Want die vrouw werd 40. Ja, weet je. En mij maakt het niet uit waar ik zing, voor wie je bent. Het maakt gewoon niet uit. Want ja, weet je, je moet nooit vergeten waar je vandaan komt. En je moet ook niet vergeten dat die mensen die jou vorig jaar hebben geboekt voor deze verjaardag, ja, die hebben best wel serieus gespaard. En nou, ja, komt er een keer PSV aan de hoek, vind ik ook heel hartstikke mooi. Ja, dan ga je er ook gewoon heen.
0: Ja.
1: Dus ja, op zich maken die optredens, ja,
0: het maakt misschien niet het verschil, maar ik vind het wel mooi dat je zegt eigenlijk van, hè, de mensen die serieus, nou ja, uiteindelijk misschien nu meer geld voor over hebben om jou te boeken, omdat ze jou willen hebben, is ook gewoon net zo mooi als dat je inderdaad op een Koningsdag staat.
1: Ja,
0: nou, dat
1: precies. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Hé, hey, gaat man. We gaan even, ik noem een paar nummers voor jou op en jij mag gewoon zeggen stop. ik heb ze zo lang niet allemaal, je bent bij de hand, maar ik klik hier even op voorlopig, tot aan de morgen, schoonheid, lang leven de lol. Esmeralda, denk nu niet aan morgen. De Bias-klant. En als ik aan de laatste zit.
1: Dan denk ik toch wel, denk nu niet aan morgen. Dat was het liedje voor Esmeralda. En ja, eigenlijk,
0: 21, toch?
1: Ja, volgens mij wel. En die werd voor de eerste keer werd die opgepikt. Hier ook bij Radio J&D. En die werd hier gewoon, is die toen volgens mij klappen van de week geweest?
0: Of de successchrijf, ja, zeker. De successchrijf.
1: En is die dat geweest? En ja, weet je, dan, ja, dat vind ik wel het leukste liedje nog ook.
0: Gaan we die draaien. Denk niet aan morgen. Dit is Justin de Wild op J&D.

0: Busters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tuin.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
3: Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
11: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
12: Huh, wat bedoel je?
11: De gehaktballen van de Ballenkoning.
12: De Ballenkoning?
11: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
12: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
13: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
14: Kijk op fp2000.nl.
15: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
16: Pompstation Shell, van Dijklaan 1 in Waalre.
11: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
17: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
17: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
18: Willem met de Ochtendshow.
17: Dag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: Roy van Nieuwland hoorde je en de mooiste van het stel draaiden wij bij J&D in het weekend. Bij ons in de studio nog steeds, the one and only Justin
1: Deel. We zijn er nog steeds, ja.
0: De Cheerio van de Zuiden, dames en heren. En ja, wij gaan even muzikale kennis, Justin, op de proef stellen. Maar wel met jouw eigen singles.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Want luister jij ooit iets van jezelf terug, zeg maar? Of is
1: nee,
0: dat...
1: bijna helemaal niet.
0: Nee, ja, een beetje rare vraag dit natuurlijk.
1: Ja,
0: maar...
1: ja ik... ben, ja, weet je, ik vind het leuk om te zingen. En zelf ook mijn eigen liedjes. Maar
0: ja,
1: ja, nooit echt luisteren naar. Nee, dat doe ik. Nee, ik zit niet in de auto lekker mezelf.
0: Nee, nee, in ieder geval, ik pak de Justin de Wild radio, nee,
1: nee,
0: Spotify.
1: Nee, dat doen we niet.
0: Nou, ik heb 3 liedjes voor jou erbij gepakt. En die hebben wij achterstevoren gezet.
1: Oké. Okay.
0: En dan denk dat lijkt heel makkelijk, maar dat is best wel pittig.
1: Ik denk dat het moeilijk is.
0: Dus jij hebt het allemaal natuurlijk, als je aan het zingen bent, hoor je dit natuurlijk de muziek op je oortjes en zo. Dus je, ja, je hebt de muziek wel goed kunnen bestuderen. Maar je achterstevoren is toch anders. Wij gaan beginnen met de allereerste. En aan jou de vraag, dus de artiest hoef ik niet te vragen natuurlijk. Maar ik kan wel vragen wat de titel is. Komt ie aan, de allereerste.

0: Ja, dat is een hele goeie.
1: Luisteraars denken dat de radio kapot is, maar dat is niet zo. Hè? Dus
0: nee,
1: geen nieuwe radio.
0: Nee, hij is niet kapot, dames en heren. Nee, volgens mij is dit tot aan de morgen.
1: Echt?
0: Moet wel haast, denk ik.
1: Nee, het is niet tot aan de morgen.
0: Nee?
1: Nee. Nee, het is, ik zal het zeggen, het is schoonheid.
0: Ja, schoonheid.
1: Ja.
0: Die lijkt er wel verdomd.
1: Ja, precies. Ja, goed. Het is niet makkelijk. Maar goed, helaas, we hebben nog twee kansen. Hè? En als je de twee goed hebt, dan zullen we dan even met de volgende verder gaan. Misschien is die wat makkelijker.
0: Cheerio?
1: Ja, dit is gewoon... Ja.
0: Toch één puntje.
1: Oké, de allerlaatste.

0: Esmeralda?
1: Ja.
2: De 1.0 of de 2.0?
0: Dit is de 2.0.
2: Nee. De 1.0.
0: Dat was een gokje.
2: Shit. Nou, je hebt er wel twee goed, Justin. Dat betekent gewoon dat jij het enige echte Radio JND prijzenpakket
0: in de
2: bak gesleept hebt. Dus die gaat sowieso mee dadelijk met jou. Zullen wij dan de Esmeralda even draaien?
0: Ja, laten we doen.
2: Ik weet niet, er staat hier bij ons dus niet bij of het 1.0 of 2.0 is. Maar dat hoor jij meteen, denk ik.
0: Dat horen we meteen.
2: Oké, even luisteren.
0: Dit is de eerste.
2: De eerste. Ja. Is dat dan wel de beste of uit 2.0?
0: Ja, daar durf ik geen uitspraak over te doen.
2: Maar ja, we gaan deze
0: draaien. Esmeralda.
2: Doen we daar gewoon nog 2.0 erbij. En we gaan dadelijk even naar de jonge Justin de Wild luisteren.
0: Ja, dat is goed.

0: Ja, toen wou ik gewoon een liedje zingen. En toen zei ik tegen mijn ouders, ik wil graag een liedje opnemen. Dus ja, eigenlijk hun hadden een beetje geregeld van hoe of wat. En toen ben ik bij Roy Otters in de studio gekomen. En dan ben ik nog dankbaar, hoor. Vanaf dag 1 ben ik Roy altijd dankbaar geweest. En toen ik daar eigenlijk het liedje opnam, zegt hij... Weet je, het eerste liedje die krijg je van mij.
1: Wow.
0: En dat ben ik nooit, dat zijn we nooit vergeten. En dat, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar ja, dat was toen Vrijheid is mijn leven. En dat hebben we opgenomen. En stond ik in een Ajax trainingspakje, stond ik lekker te zingen voor achter die microfoon. En hij had een liedje gemaakt. En samen hadden we dat ingezongen. En ja, toen moesten we een clipje maken. Alle vriendinnen van Sven opgetrommeld en hebben de clip geschoten. En daarmee is de clip ook gemaakt. Gewoon bij ons in het cafeetje. En ik was denk ik een jaar of 11.
1: Wauw, we gaan even een stukje luisteren van Vrijheid is mijn leven.
0: Oren dicht.

0: Boevenpad Hoorniers, Femme Steeg en Lange Frans hier bij Radio J&D in het weekend. En ja, we hadden het net even, Justin, over een van jouw allereerste singles.
1: Ja, ja, ja.
0: 2015.
1: Vrijheid is mijn leven.
0: Weet jij nog, toen je dat liedje maakte, waar gebeurde dat? Wat deed je toen al?

0: geleden.
1: Dit is toch een beetje soort van Jan Smit vibe, zeg maar.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Mijn ouders hadden zo'n Volvo S40 en als ze een cd-wissel hadden, kon er 8 cd's in. En Jantje Smit zat er toch altijd standaard in. En die klonk toen ook een beetje zo.
0: En ik verkocht de singeltjes voor 5 euro. En ik ging bij iedereen onze nek hangen van, hey, wil je ook een singeltje voor 5 euro?
1: Jij liep gewoon binnen toen al.
0: Ja, toen al.
1: Wat goed, joh. Nou, fantastisch om dit zo terug te horen, toch? Ik bedoel, daar mag je toch trots op zijn.
0: Natuurlijk ben je daar wel trots op. Alleen, ja, weet je, nou ben je een stuk volwassener geworden. Je hebt een baard in de keel. Dus ja, om hier nog mee te vergelijken, kan bijna niet meer. Maar ja, ook dit ben ik geweest.
1: Maar wat jij zegt, hè, en wat je net ook vertelde, van je vergeet nooit waar je vandaan komt. Ja. En dit zijn wel de momenten, daar word je ooit nog een keer aan herinnerd.
0: Tuurlijk,
1: en dan
0: tuurlijk,
1: denk je, maar ja, weet je, daar begon het wel.
0: Ja, maar hiervoor hebben we het altijd gedaan. Vanaf toen, dat moment, wist je niet dat je over 10 jaar, 11 jaar... dit zou gebeuren.
1: Dat heel Nederland gewoon wakker wordt met Cheerio en
0: dat wist je toen nog niet. Dus nee. Ja, eigenlijk vanaf dat moment zijn we gaan bouwen. En we hebben er altijd zelf in geloofd. En iedereen zegt, oh, heb je dat jongetje weer die zit te schreeuwen? En tuurlijk. Maar wij hadden altijd zelf heel veel plezier in en vertrouwen erin. En op een dag is dat gelukt.
1: Geweldig, joh. Ik heb nog één vraag aan je. En dat is, Cheerio smaakt naar meer.
0: Smaakt zeker naar meer.
1: En als ik jou hoor dat dit eigenlijk nummer 5 was in de demo's die er lagen.
0: Ja,
1: dan klinkt het eigenlijk alsof er best wel veel eigenlijk al, nou, misschien wel in de pijpleiding, zeg ik altijd mooi.
0: Er ligt heel veel. We willen heel veel. Alleen voor nu denk ik er puur om te focussen. Lekker
1: tuurlijk,
0: hier
1: zeker.
0: In de tijd gaan we wel zien wat eruit komt.
1: Maar je gaat wel zelf weer gewoon lekker de studio in.
0: Dat
1: lekker schrijven en gas erop geven. Want
0: ja,
1: volgens mij,
0: dat is het allerleukste.
1: Staat jouw radar ook dag en nacht aan?
0: Gelukkig wel. Alles blijft 24/7 doordraaien. Alleen we moeten ook gewoon denken aan het volgende. Dat klopt.
1: Geweldig, joh. Hey, ik kan jou ontzettend veel succes wensen. Want je gaat nu al eens. Je moet door. Want je hebt gewoon een mega, mega drukke agenda.
0: Ja, vanavond staat Ahoy op de planning.
1: Wow.
0: Voor de eerste keer Ahoy. Vanmiddag hebben we repetities. Dus voor de eerste keer bij band. En dan vanavond hebben we er nog 3 die we moeten doen. Dus ja, we hebben best wel een druk weekend.
1: Jij gaat de kilometers van maken de komende
0: tijd. Ja, dat denk ik wel.
1: Hey Justin, ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag hier was.
0: Ja, jullie ook bedankt.
1: En wij blijven jou helemaal grijs draaien. Totdat mensen echt denken dat ze appen, zeg maar, van, laat maar zitten even.
0: Ja, beter.
1: Precies. Nee, maar. En wel leuk, vorige week in de ochtendshow. We hebben van jou een aantal mooie echte Justin de Wild Cheerio.
0: Ja, dat zijn de originele.
1: Echte caps, ja, petjes, caps gekregen. En die gaan wij komende week in de ochtendshow een mooie
0: aan
1: de leukste luisteraar van de dag uitdelen.
0: Leuk, gaan we doen.
1: Justin, dankjewel. En zo eruit gaan we met Cheerio.
0: Ja, Cheerio.
1: Goed voor de Buma. Hey Justin, dankjewel. Mooi weekend, jongen.
0: Ja, dankjewel. Hetzelfde allemaal. Doei, doei.
2: Hallo, ik ben Justin de Wild en je luistert naar Radio J&D. Bij J&D hoor je thuis.
3: Radio J&D.

Gezellig en vanavond event hoorde je. En daarvoor nog muziek van Justin de Wild. Cheerio, hij was de gast hier in de radio. J&D Studio heeft een drukke planning vandaag. Vanavond voor het eerst in Ahoy. En hij gaat daar repeteren en een fantastisch mooi iets van maken. En nog 3 optredens daarna. Dus kortom, de jongen heeft echt een agenda die op ontploffen staat momenteel. Fijn om hem vandaag hier bij ons in de studio te hebben. Zo meteen hier op de radio bij J&D gaat het weekend verder met Frank Verkooijen en Susanne Veldmeijer. André van Duin, als de zon schijnt. En goed nieuws, die schijnt.

0: Wave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees, regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
4: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl. Laat het hier
5: zijn. U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
6: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
7: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
8: Kies je Prachtmaat.
7: Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
7: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Ja, het is vermogen niet te onder een betaalbare zonwering van JPB.
10: JPB, de zonwering. Specialist.
11: Zonwering voor buiten en binnen.
9: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringsspecialist. Stad 1 in Oorschot.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Een paar uur voordat het zou beginnen is een uitverkocht festival in Amsterdam afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken omdat de constructie van de tenten niet veilig genoeg is, zegt de organisatie. De organisatie van Music On is teleurgesteld en roept kaartkopers op om niet naar het festivalterrein te komen. 2/3 van de Nederlanders keurt geweld bij protesten tegen asielopvang af. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ook vinden de meesten dat er harder moet worden opgetreden bij overlast bij protesten. Onlangs liepen acties in Loosdrecht uit de hand. Het gemeentehuis werd vernield en een agent raakte gewond. In Hoogvliet in Rotterdam blokkeren zo'n 20 demonstranten van Geef Tegengas het spoor om goederentreinen tegen te houden. Het is een protest tegen Nederland als doorvoerland. Ze vinden dat ons land zo schuldig is aan oorlogsmisdaden en het schenden van mensenrechten. De politie is aanwezig en houdt de boel in de gaten. En na kritiek van teams en coureurs past de FIA de motorregels van de Formule 1 aan. Het aandeel van de verbrandingsmotor gaat volgend jaar flink omhoog ten koste van de accu. Die is nu 50-50 en coureurs klaagden over grote verschillen in snelheid. Max Verstappen dat hij steeds moest opletten of zijn batterij genoeg was opgeladen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dankjewel, dan de JND verkeersinfo door de vrienden van de ANWB. Met vertraging op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Knoopert Eckerswijer. Daar verlies je 4 minuten. En nog een melding op de A50 Os naar Eindhoven bij Uden Centrum. Daar is de oprit dicht. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Binnen nu en een paar minuten André van Duin en Chris Cross Amsterdam.
3: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Vrijdag en TTO-competitie en feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
8: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
9: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké. Okay.
10: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
11: Dommel 18.
12: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
11: Dommel 18, grill en bar.
13: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
14: En nooit te veel betalen.
13: Ga ze bij de vleuten halen?
14: 25.000 vierkante meter.
13: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
14: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
15: Bestel nu ook eenvoudig online.
16: Wie gaat er mee naar buiten?
17: Naar buiten!
16: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: staatsloterij.nl.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: is op.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
4: Oh, we zijn zo weer terug.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Zo, Huub hier.
5: Ja. Hey, jij hebt ook zo'n zin om jezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
4: Helmond!
5: Ja, jongen.
6: Goedemorgen.

0: smalen. Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: De

0: Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ho! Moly.
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
5: Grintkeizer.nl.
6: Siergrint en marmerstoonvloeren, ook voor uw paleis.
7: De nieuwe J&D app.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: TikTok, TikTok. Ja, dat doet jouw wekker. Maandagmorgen ook. Hopelijk om 7 uur. Want dan hoor je Willem Bakker hier met de JND Ochtendshow. En win je onder andere komende week tickets voor Jeffrey Hezen live in concert. Op 13 september in Natuurtheater de Kersenhouwer. Jij kan erbij zijn. De laatste tickets alleen hier te winnen door Jeffrey te appen komende week. Naar 085-760-9936. Iedere dag bij Willem in de Ochtendshow win je 2 tickets. En op vrijdag dan geven wij exclusief bij JND een meet and greet weg met Jeffrey Hezen. Dus ben jij echt Jeffrey Hezen fan? App Jeffrey naar de JND studio en luister komende week, heel de week, naar de Radio JND Ochtendshow. Bent er nu bij jouw Nederlandse dag. Dit is Haag. Kan je me zien?

Hem van Nederland momenteel. Je hoorde Justin de Wild bij Radio JND. Cheerio. Daarvoor nog Bente, kan je me zien. Zaterdagmiddag, dit is JND. Onderweg Frans Duis en Yves Berendsen zometeen hier. En Yves Berendsen draaien we speciaal voor Shaki. Die medeluistert vanuit Sint-Oederode. Eerst nu op de radio, ILO. Oh.

Iberense, ik wil alleen maar jou horen je bij J&D. Hele fijne single. Het is bijna 2 uur en Bart Smits die loopt nu binnen, zie ik hier op de deurbel. Ja. Met zo'n mooie ringdeurbel hier bij J&D. Echt fantastisch, we kunnen hier op een schermpje meekijken. En ik zie hem net door de portier heen lopen. Dus kortom, dan ga je hem zo meteen horen op de radio. Anders werd het lastig, maar hij is binnen. Zo meteen na 2 uur Bart Smits hier met onder andere een nieuwe J&D weekendkeuze.

0: Douche eruit.
1: Bad erin. Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het bouwafval?
3: Container Nederland.
2: Oh ja.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: hoor je thuis.
1: 2 uur. Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In en rond Ter Apel is veel politie aanwezig vanwege een demonstratie bij het AZC aanmeldcentrum vanmiddag. Er zijn ook busjes van de ME. Zo'n 200 demonstranten zijn onderweg naar het centrum. Ze zingen antifascistische liederen en hebben spandoeken bij zich. Bij het centrum zelf staan ook al tientallen demonstranten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus uitbrak, vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland. Eenmaal hier wordt het schip gedesinfecteerd. De mensen die op Tenerife afstappen worden met repatriëringsvluchten naar huis gebracht. Morgenochtend vroeg wordt het schip in de haven van Tenerife verwacht. De organisatie van het festival Music On spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam, meldt het AD. Ze proberen het festival nog te redden nadat de gemeente de vergunning een paar uur van tevoren introk vanwege onveilige tenten op het terrein. Er is nu een kleine kans dat het feest vandaag en morgen toch nog doorgaat. En in Oorschot is een man aangehouden die nog een schadevergoeding van 45.000 euro open had staan, schrijft Omroep Brabant. Hij moet 200 dagen de cel in en dat noem je gijzelen. Een drukmiddel om iemand alsnog te laten betalen of een betalingsregeling te laten treffen. Als hij na die tijd niet heeft betaald, kunnen er nog ruim 200 dagen bij komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met de meeste wolken in het noorden en noordoosten. Voor de rest is het zonnig. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Morgen is het droog met wolken en zon. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 100 kilometer file staat er op de weg, met name door wegwerkzaamheden. Daardoor ook file op de A2 Den Bosch-Utrecht, want de A2 is het hele weekend dicht vanaf knooppunt Everdingen. Vanaf Culemborg is de verdraging 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam een kwartier verdraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten een half uur tijdverlies. Op de A27 de andere kant op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenzen ook 10 minuten vertraging door grenscontrole. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik heb de lente in mijn bol.
4: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tuinplantjes.

0: Groenrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
3: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.

0: Nederland.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar Rolcontainer.nl.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding.

Ja, goedemiddag. Deze zaterdag gaat zometeen verder met Maan. Ze huilt maar ze lacht. Na het liedje dat vorige week heeft gewonnen in de weekendkeuze. Bij J&D hoor je thuis. Damien van Os.

0: éclore.
1: Een mooi liedje van Maan. Ze huilt, maar ze lacht.
2: Het weekend van J&D.
1: Inderdaad, het is weekend met de zaterdagavond nog lekker in het vooruitzicht. Ik ben altijd benieuwd naar jouw zaterdagavondplannen. Dus als je die met me wilt delen, 085-760-9936. Met vandaag natuurlijk ook onder andere weer een nieuwe weekendkeuze. En misschien wel jouw favoriete liedje op de radio. Het kan deze middag gewoon voor je geregeld worden. En datgene naar de J&D-studio wat je graag op de radio wil horen, dan gaan we dat deze middag voor je organiseren. Met zometeen nog Kriskos Amsterdam en ze komt uit Amsterdam. Ook Jordi van den Boer ga je horen met loterij. Maar eerst in het weekend van J&D is hier John de Bever. En oh, was ik maar rijk en niet zo knap.
3: Hij stond voor de spiegel, naar zichzelf te staren, zoekend naar...

niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag, drinkt

0: William Jans en we gaan, Meva. Een mooi liedje op de zaterdagmiddag. En daarvoor ook een mooi liedje. De 3J's en Los Vast. Het weekend van J&D, dat gaat straks verder met Emma Heesters. Schat, ik ben oké. Dat liedje wordt aangevraagd door Teun. Nou Teun, bij deze aan je beloofd, dat gaat deze middag nog gebeuren. En we gaan het ook nog even hebben over de weekendkeuze. Eerst Sander Kwarten en Ben Toch Niet Gek.
1: Ik zag

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Maatwerk sanitair, maatwerk sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag. Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
6: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: De feestweek van Wilhelmina 26. 11,

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
0: Iedere werkdag brengt je

0: weekendkeuze.
1: Nee, je hoeft niet op te staan. Je hoeft je telefoon nog niet van de oplader te halen. Want we gaan nog niet beginnen met de weekendkeuze. We gaan het er wel kort even over hebben. Ik ga namelijk alvast de artiest aan je bekendmaken. En vandaag staat op het podium van de weekendkeuze Justin de Wild. Twee liedjes van deze man die staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja, en jij mag straks de keuze gaan maken. Ik ben er nog niet uit welke liedjes het gaan worden, hoor. Dus ga ik nog eventjes over nadenken. Zou bijvoorbeeld Esmeralda kunnen worden. Of misschien wel Schoonheid. Of zijn allernieuwste Cheerio. Of Lang leven de lol. Ik zeg het al, ik ben er nog niet uit. Ik heb nog heel even de tijd om daarover na te gaan denken. Waar ik in ieder geval niet meer over na hoef te denken, is dat Jan zo meteen op de radio komt met een grammetje geluk naar John West en Lange Frans. Alles

0: Tino Martin en Hoeveel tranen moet ik huilen?
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Inderdaad, nu is het er wel tijd voor. Dus als de telefoon nog aan de oplader ligt, dan zou ik er nu wel vanaf gaan halen. Want het is weer tijd om een keuze te gaan maken. En dat heeft allemaal te maken dus met het keuzemoment van deze zaterdag 9 mei. Vandaag op het podium Justin De Wild. Twee liedjes van deze man die staan lijnrecht tegenover elkaar. En aan jou dus de taak om de keuze te gaan maken. Het is denk ik wel een lastige weekendkeuze. Want ik heb de liedjes gekozen die, ik denk wel erg dicht bij elkaar liggen. Ben je er klaar voor? Let dan heel goed op. Ik laat de fragmenten maar kort aan je horen. Dit zijn de liedjes van vandaag.
1: Keuze A.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: En dat liedje heet Cheerio.
2: Oh, cheerio.
0: Zo gezegd van Justin De Wild. En dat is keuze A vandaag.
3: De vrijdagavond is berucht, dus ik ben
1: keuze B.
0: En dit is keuze B.
4: Vandaag heb ik mijn dag niet.
0: Lang leven de lol.
4: Alles in de soep.
0: Ook van Justin De Wild.
4: Een paar.

0: Nou, dit waren de fragmenten. Hier moet je het dan echt mee doen. Even een kleine resume. Vandaag in de weekendkeuze. Justin de Wild werd op keuze A Cheerio en op keuze B Lang Leven de Lol. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Liedje met de meeste stemmen. Je weet hoe het werkt. Hoor je dan straks op de radio. Laten we afspreken. Nou, je krijgt een kwartiertje de tijd, net als altijd. En we gaan het niet heel makkelijk maken vandaag. Hier moet je het mee doen. Dit waren de fragmenten. De A of de B, denk er even over na. Een kwartiertje krijg je dus de tijd, dan moet je stem binnen zijn. Met nu op de radio, snelle en in mijn bloed.
1: Weet het vaker.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.

0: specialistbrabant.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss op geen Tenga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Amsterdam buigt de rechter zich nu over een housefestival dat dit weekend zou worden gehouden met 20.000 bezoekers, maar op het laatste moment werd afgelast. De gemeente heeft namelijk de vergunning ingetrokken. Een bepaalde tent zou onveilig zijn. De organisatie probeert het festival nu te redden met een kort geding. De blokkade van de havenspoorlijn in Rotterdam is voorbij. Tientallen activisten hadden zich vanochtend vastgeketend aan de rails. Ze willen niet dat er via Rotterdam wapens naar het Midden-Oosten gaan. De demonstranten luisterden niet naar een oproep om te vertrekken en daarom heeft de politie ze losgemaakt. Er is niemand opgepakt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft Israël een tik op de vingers gegeven. Aanleiding is een oproep van zanger Noam Bettan. Die roept in filmpjes in verschillende talen op om massaal op hem te stemmen en dat vindt de organisatie niet sportief. Het Songfestival is in Wenen en begint volgende week dinsdag. En wielrenster Anna van der Breggen stond er op papier goed voor om de Ronde van Spanje te winnen, maar op de laatste dag kon ze de eindzege toch niet verzilveren. De beklimming van een hoge berg was een brug te ver voor Van der Breggen. Ze verloor de rode leiderstrui, waardoor Paula Blasi de Vuelta heeft gewonnen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen schijnt er aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat bij elkaar 150 kilometer file. Een groot deel daarvan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals de file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar een kwartier. Daardoor ook file op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. Daar ook 20 minuten vertraging. Verder file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Sta je 20 minuten in de file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda een hele lange file tussen Noorderloos en Werkendam. Hou er rekening met bijna een uur extra reistijd door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, de A2 en de A59. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker, trekker, Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zaterdag de grootste truckpooling van Nederland. Met Velvet Roses. Tickets op trekker-leende.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met de geranium of lavendel, als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie, je fixt het wel met sminkengriem.nl.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

te maken. Dat heeft allemaal te maken met de weekendkeuze van vandaag. Het gaat tussen twee liedjes van Justin de Wild. Op keuze A, Cheerio. En op keuze B, Lang leve de lol. Ik heb nog niet op de knop gedrukt. En dat wil zeggen dat als je nog een A of een B naar de studio wil appen, dat nog gewoon kan. Je kunt gewoon nog steeds stemmen. Totdat het moment daar is dat ik op de knop heb gedrukt. Ja, en dan ken je de regels. Dan is er geen weg meer terug. Maar goed, ik heb nog niet op de knop gedrukt. Hij is erg moeilijk vandaag. Dus je krijgt gewoon nog een klein beetje extra tijd. We smokkelen er gewoon nog een paar minuutjes bij. Dus als je nog je stem wil uitbrengen, dan is dit het moment. Je kunt je telefoon nog pakken en een A of een B naar de studio appen. Keuze A, Justin de Wild en Cheerio. En keuze B, Justin de Wild en Lang leve de lol. Maar als je nog heel ver moet lopen om je telefoon te gaan halen, dan zou ik zeggen, blijf lekker zitten. Want dan gaat het niet meer lukken. De laatste seconden tikken weg. Ik ga zo meteen op een onverwacht moment op de knop drukken. Maar ik kan je wel vast vertellen, dat moment is heel dichtbij. Je hebt het gehoord. Ik heb op de knop gedrukt en dan is er geen weg meer terug. En ik zeg het nog maar een keer, alleen de stemmen die nu in de computer zitten, alleen die stemmen, die tellen mee voor het eindresultaat. Als zometeen de computer klaar is met uitrekenen of er vaker op een A of een B is gedrukt, of vaker een appje is gestuurd met een A, of dat er meer appjes met een B zijn, dan weten we of je Justin de Wild met Cheerio gaat horen. Dat is namelijk keuze A. Of dat je Justin de Wild met Lang leve de lol gaat horen. Dat is keuze B. Een paar keer is hier in de studio het gelijkspelalarm afgegaan. En dat wil zeggen dat de uitslag zo meteen heel dicht bij elkaar zal liggen. Het is dus nog even spannend of keuze A of keuze B er vandaag met de punten vandoor gaat. En ik kan je vertellen dat het winnende liedje inmiddels op mijn scherm staat. En met slechts 3 stemmen verschil is het winnende liedje vandaag keuze A, Justin de Wild en Cheerio. Die hoor je nu op J&D.

René Vroeger, en daar sta je dan. Waar zijn al je vrienden? En goed, gelukkig gaan we wat betreft het weer al langzaam weer de goede kant op. Er wordt weer wat beter weer voorspeld voor de komende week. En ook gaat de temperatuur weer iets omhoog en gaan we het zonnetje weer wat vaker zien. Nou, hopelijk komt dat ook uit. Op de radio zo meteen Marco Borsato. Vrij zijn.

0: is op! Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
2: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
6: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
7: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
8: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Ik heb de lente in mijn bol.
11: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Hé, hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
5: Martin Zwerts, Bosdijk in Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
6: Elke dag,
7: jouw Nederlandse dag,
6: Bart Smit.

0: gek.
1: Wil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer. En maak me nou niet gek. Het weekend van J&D gaat zometeen verder met Phil Collins. Ook Joey Nicolai komt eraan met Ik geniet en ik leef. Na Stef Ekkel, we gaan met z'n allen.

René Schuurmans en al win ik 10 miljoen en hij heeft hem te pakken. De successchijf hier bij Radio J&D. Het weekend van J&D dat gaat straks na 4 uur verder met Peter de Graaf. Ik wens je alvast veel plezier bij Peter. En morgen dan is er natuurlijk ook gewoon weer een nieuwe editie van het weekend van J&D. Ik luister vandaag alleen met Jeffrey Hezen. De wereld is van ons. En ik wens je alvast een fijne avond.

0: bij Ben dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
6: JPB, de zonwering specialist.
7: Zonwering voor buiten en binnen.
8: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
9: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
10: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
11: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
10: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
12: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
13: Ja.
12: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
13: 13 juni.
12: Helmond! Ja, jongen.
11: In twee muisklikken uw offerte op
10: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
14: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
15: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
17: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
18: Ook bij je thuis.
19: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
20: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy met de E van Impact.
21: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Hij is terecht, de jongen van 14 die 3 weken geleden met zijn fiets verdween uit zijn woonplaats Apeldoorn. Hij is gezond en wel teruggevonden in het noordoosten van Polen. De jongen lag in een bushalte te slapen onder een dekentje. De politie hield er eerder rekening mee dat hij helemaal wilde doorreizen tot aan Rusland. In Hongarije is nu echt een einde gekomen aan het premierschap van Viktor Orbán, die daar 16 jaar lang de lakens uitdeelde en de EU geregeld dwars zat. Zijn opvolger is beëdigd, Peter Magyar, die met zijn centrumrechtse partij de verkiezingen won. Magyar belooft de corruptie aan te pakken en de relatie met de EU te herstellen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn nog altijd zorgen over de komst van virusschip Hondius. Maar Wereldgezondheidsorganisatie WHO probeert iedereen gerust te stellen. Dit virus is lang niet zo besmettelijk als corona, zegt de WHO. Het schip wordt morgen verwacht op Tenerife en gaat daarna door naar Nederland. En de Duitse politie heeft een man opgepakt die een nachtje gratis had zitten drinken in een café. Hij beweerde dat het barpersoneel hem na sluitingstijd vergeten had, maar agenten kwamen erachter dat hij ingebroken had en het daarna op een zuipen had gezet. Hij was behoorlijk lam en wordt nu aangeklaagd voor diefstal. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen aardig wat zon. In het noorden en noordoosten is het vaker bewolkt. Het is 18 tot 22 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
22: JND Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan de hele dag al veel files, onder andere door wegwerkzaamheden, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam, daardoor tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook extra druk op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein, 40 minuten vertraging. De andere kant op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Noorderloos en Werkendam ook bijna een uur oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden via Den Bosch over de A15 en de A2. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
0: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
0: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
13: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
18: Officieel dealer van NDI. In Spiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
8: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de J&30 non-stop.
7: Het weekend
8: van J&D.
7: J&D. Peter de Graaf.
9: Ja, goedemiddag vrienden van de radio. We trappen vandaag af met Cloud. Maar eerst gaan we luisteren naar Frans Duits. Hier is de kater, duurt maar even.

0: Ja, ook vanmiddag ligt het druk hoog hier, La Prastan. Een heerlijke taaltje, Franse kaas is dat, hè? Is het Franstalig. Cloud en La Prastan, daarvoor je Frans-Duits met de kater. Hij duurt maar even. En nu komt eraan Django Wagner. Als ik het anders zou doen.
1: Oh, La Prastan, geef niet op, kom omhoog uit de diepte.
2: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
3: Radio JND.
2: Radio JND.

Laatste Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel!

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Wil jij ook Rieti Dee op jouw feestje, bruiloft of evenement?
3: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
2: En wat doen we met het puinafval?
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
9: Container Nederland.
10: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
12: Tweedehands auto.
11: Hallo, met wie?
13: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
11: Oké, komt-ie.
13: GTI, tweedehands.
11: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND. Jouw

0: jumbo.nl.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel. Voor maar 1,50. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
0: Rolcontainer huren.

grootste voetbaltoernooi aller tijden. Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naastenbest in Best. JND-toernooi.nl.

Ja, niet te verwarren met Coupe du Soleil, hè? De nieuwe van de cruise op jouw Nederlandse dag. En jij bent mijn Route du Soleil. Ja, ongetwijfeld, hè. Heb je een favoriet op je... Ja, op je

Ja, je zingt erbij, hè. Ongetwijfeld ken je dubbel nog van Wilco Alberti. Ome Jan. En het nieuwe jasje. John Best was het op jouw Nederlandse dag. En ome Jan. Hey, vandaag begon het als een mooie lentedag. Met eerst heel veel zon. Nu op dit moment wat wolkenvelden. En morgen wisselen de stapelwolken en de zon elkaar af. En blijft het op de meeste plaatsen droog in het midden en het zuiden van het land. Zo'n 20, 15 graden. Zo zitten we een beetje tussen in morgen moederdag. Hè. Het blijft droog, dus voor alle leuke dingen kun je ook naar buiten. Nu Danny Vera, hier is Rollercoaster.

Ja, we gaan dwars door je dag heen vandaag, de zaterdag van J&D. Met de muziek die jou de energie geven die je nodig hebt. Hè. Mocht je nog een mooie plaat willen horen die in het systeem past. 085-760-9936.

Money on Deber, samen met John de Bever, denk nog één keer aan mij. Ja, er komen wat mooie nummertjes binnen, hoor. Het volgende uur gaan we ze allemaal voor je wegdraaien. Fire Conditioners komt er nog aan van Wesley Bronkhorst. Malane komt er nog aan met Lekker in de Vel, even iets na 5 uur. We hebben nog een gouden ouwe van Tony Christie. Frank van Etten komt er nog aan het volgende uur. Dus heel veel reden om te blijven luisteren naar jouw Nederlandse dag, hè. Mocht je bij jezelf denken van, goh, ik heb ook nog wel een mooi nummer die in het systeem thuis past. Dan mag je hebben 085 760 9.

0: tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op het vliegveld van de Amerikaanse stad Denver is iemand overleden die over de startbaan liep en toen werd overreden door een vliegtuig. Het toestel met 224 passagiers aan boord wilde net opstijgen toen die piloot een persoon zag lopen en snel probeerde uit te wijken. Daardoor raakten in het toestel zelf mensen gewond. Een demonstratie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is voorbij. De politie vond het op een gegeven moment welletjes en maakte er een einde aan en pakte 3 mensen op. Ze zouden agenten hebben uitgescholden voor NSB'ers. Ook werd een vlag in beslag genomen met rechtsradicale symbolen. In Zoetermeer is brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Het is al de 4e brand in korte tijd bij die plek en de dader lijkt de politie uit te dagen. Op het pand is de tekst gekerfd: pak me dan als je kan. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Er wordt een hoogwerker en een drone gebruikt om de vlammen te doven. En een housefeest in Amsterdam gaat definitief niet door dit weekend. Op het terrein was een tent afgekeurd, maar de organisatie was het niet eens met de gemeente en spande een kort geding aan. Maar de rechter draait het besluit niet terug. De organisator van Musical.ly is stom verbaasd. Hij heeft dit toch nooit meegemaakt. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vandaag veel files door wegwerkzaamheden. Onder andere op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De vertraging is 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein ook een kwartier vertraging. Op de A15 wordt ook aan de weg gewerkt van Europoort naar Rotterdam. Daardoor file tussen Rozenburg en knooppunt Benelux. Sta je 50 minuten vast. Op de A15 de andere kant op van Nijmegen naar Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht. 20 minuten vertraging. En door een ongelukkige lange file op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Nieuwegein. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lexmond is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
5: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
8: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
12: Ik heb de lente in mijn bol.
13: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Rijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
6: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
7: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
6: Het weekend
7: van J&D.
6: J&D. Peter de Graaf.
8: Ja, ondanks de hoge benzineprijs aan de pomp, de adviesprijs van 2,61 per liter, gaan we vol gas verder tot aan 6 uur vanavond. Met Frans Bauer en een beetje liefde.
6: Radio J&D.
8: Maar nu eerst Wesley Bronkhorst.

Frans Bauer was dat en leef je leven. En vergeet dat niet te doen. Jouw Nederlandse dag staat aan. Ze komen er voorbij allemaal tot aan 6 uur. Frank van Etten komt er nog aan. Tino Martin komt er nog aan. Een handje van Carl Douglas, niet te vergeten, komt er aan. Hele mooie muziek. Tot aan 6 uur.

de zomer komt eraan, hè? En dan zit je lekker in je vel. Je hoort hem al aan op jouw Nederlandse dag. En er gaan wat zaken verdwijnen uit ons dagelijks leven. Wil je weten wat? Blijf dat even luisteren. Ik ga het je zo bekend maken. Dingen die je echt gaat missen, hoor. En dingen die je echt gaan veranderen. Ook op het kleinste kamertje van je woonkamer. Of van het huis. Terug in de tijd nu. 1971. Hier is Tony.

is waiting for me. Tony Christie was dat. Ja, op social media zijn al mensen druk doet erbij. En al zitten ze helemaal in de rouw, hè. Ja, je gelooft het of niet, maar mensen die rouwen nu al omdat het nibbetring uit het schap gaat verdwijnen. De snack die ken je ongetwijfeld wel als je een beetje op leeftijd bent. Veel mensen hebben er warme herinneringen bij, ook vanwege het ritueel waarbij je aan elke vinger een ringetje doet.

gaat verdwijnen uit het schap. De Nibbetring. Ook het kleinste kamertje van onze huis, daar vindt de revolutie plaats. De toiletrol, hij gaat ook verdwijnen. Het kartonnen hulsje komt eraan. Ja, Nederland scheelt dat zo'n beetje 3 miljard wc-rolletjes per jaar. En een hoop rolletjes gingen mee naar school. Je maakt er iets moois van. Je ging ervan knutselen. Helemaal afgelopen. Het rolletje in het toiletpapier. Het gaat er helemaal verdwijnen. Het gaat weg. Het wordt tegenwoordige tijd toiletrollen zonder rolletje. Dat je bij jezelf denkt van cholesterol. Nee, geen cholesterol. Die gaat verdwijnen. Het zal nog even duren, dus je kunt de voorraad aanleggen. Ja, nu Regen Bermans.

0: Amsterdamse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

5:30 geworden op jouw Nederlandse dag. Ja, we gaan langzaam maar zeker werken naar de JN30. Zo meteen hoor je hem. Is er geheel non-stop. De beste 30 platen zijn komen samen tussen 6 uur vanavond en 8 uur vanavond. Live elke vrijdagmiddag tussen 3 en 6 uur met Koen van der Vorst. Nu eerst de

0: houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
11: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
10: Maatwerk Sanitair.
11: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
13: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: Lucas op de vlucht.
1: Sven Verzee, samen met Lange Frans, dus ik ging op Boeverpad. Ja, ga je vanavond ook nog op Boeverpad? Ja, we gaan met je mee, hoor. Zometeen Manuel, spreid mijn vleugels uit, maar eerst nu Tino Martin.

Fighting. Ja, we springen werkelijk door de studio heen hier bij J&D. Kung Fu Fighting kwam uit 1974, weet ik, ja. Nu Stef Eckels, zometeen de successchijf van...

0: En het liefste gelijk. Mag ik jou bedanken voor het luisteren vandaag. Zaterdag na jouw Nederlandse dag. De finale van de zaterdag. Hij zit erop. Voor morgen maken we een afspraak. Speciaal voor de Moederdagdag. De Moederdagdag, dat is morgen. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond toe. Ja, doe het rustig aan met alles wat je gaat doen. Geniet ervan. En morgen gezond weer op. Ik zeg een fijne zaterdag. Deze is van Willem Bart. En laat je gaan.
1: Als ik je kus, zal het niet op je bang zijn. Als ik je aanraak, moet je niet bang zijn. Geef je over, geef je helemaal. En als mijn hand zachtjes over je kont gaat.

0: mei Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Balen voor 20.000 mensen die dit weekend zouden gaan reven in Amsterdam, want het feest is afgelast. Er is iets mis met een tent op het terrein. Ze hebben zeker €100 betaald voor een kaartje en zitten nu met de gebakken peren. De organisatie heeft namelijk nog niet gezegd dat ze hun geld terugkrijgen. Een bizar incident op het vliegveld van Denver in Amerika. Daar is een man die de startbaan overstak omgekomen toen een passagiersvliegtuig dat wilde opstijgen hem overreed. Daarbij raakten in het toestel 12 mensen gewond. Het dode slachtoffer werkte niet op de luchthaven. Het is een raadsel waarom hij over de baan liep. In Hongarije is het tijdperk van Viktor Orbán nu echt voorbij, nu Péter Magyar benoemd is als nieuwe premier. Hij won de landelijke verkiezingen van vorige maand met grote overmacht. Orbán is 16 jaar aan de macht geweest en was de luizende pels van de Europese Unie. Magyar belooft dat hij het anders gaat doen. En de Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft een speler geschorst voor een mislukte grap met een brandblusser. Die had hij in het holst van de nacht leeggespoten over een slapende coach en zijn spullen. De coach was mee op een speciaal trainingskamp om het kwakkerende Olympique weer aan het voetballen te krijgen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
2: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest. De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
7: JND.

0: JN30.
1: De JN30.
0: Non-stop. Bij JND hoor je
1: thuis. Radio JN30. Nummer 30.

0: en Akkerbomen. De leiboomspecialist. De allermooiste leibomen. Direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen. Uw leiboomspecialist.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. J&D Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bedrijf of personenauto?
10: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
11: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
10: En gratis vervangend vervoer.
11: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
10: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
13: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
12: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
13: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
12: Stap je ook in?
14: Zo, Huubke hier. Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
12: Ja.
14: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
15: 13 juni.
14: Helmond! Ja, jongen.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: Problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh, wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: De feestweek van Wilhelmina 26. 11,

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Wist je dat er ook een ballenwinkel is? Hier vind je het complete ballenkoningassortiment, maar dan voor thuis. Je vindt de ballenwinkel aan de Rijstenweg 8 in Eindhoven.
2: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
1: Kijk ook eens op ballenwinkel.com.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Tegel eruit, boompje erin.
7: Ja, zo gaat ie goed.
8: En wat doen we met het tuinafval?
9: Container Nederland.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
12: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
13: Containernederland.nl.
14: Ik heb de lente in mijn bol.
12: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes,

0: Roenrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Ja, ja, er is weer flink gewonnen bij Eurojackpot. Dinsdag viel er ruim 507.000 euro in Valkenburg aan de Geul. En het mooie is, de jackpot is nog verder opgelopen en staat vrijdag op 55 miljoen. Voor maar 2 euro per lot maak je al kans. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De rel op Curaçao in aanloop naar het WK voetbal breidt zich uit. Dick Advocaat zou weer terug kunnen keren als coach, maar de bond houdt vast aan Fred Rutte. Prijsorganisatie Corendon is daar zo boos over dat ze straks stoppen als sponsor. Ze staan achter Advocaat omdat hij degene was waarmee Curaçao zich plaatste. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de rellen vorig weekend in IJsselstein. Toen liep een demonstratie tegen een geplande asielopvang uit op geweld. Agenten werden aangevallen met vuurwerk en delen van het stadhuis werden gesloopt. De opgepakte man is verdachte nummer 2 en komt ook uit IJsselstein. Mensen met een kaartje voor een housefeest in Amsterdam balen als een stekker dat het is afgelast. Dat zeggen bezoekers die al voor de poort stonden. De gemeente trok op het laatste moment een vergunning in omdat een tent op het terrein niet veilig zou zijn. Er waren 20.000 kaartjes verkocht voor het feest. En spits Michiel Kramer heeft zijn allerlaatste wedstrijd gespeeld in het betaalde voetbal. Nu zijn club RKC is uitgeschakeld in de nacompetitie, zit het er nu echt op. De 37-jarige Kramer kennen we ook als Feyenoordspeler. Daar werd hij uit de selectie gezet, omdat hij rond een belangrijke wedstrijd te zien was met een broodje kroket. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het blijft zo goed als droog. Morgen een mix van wolken en zon. Opnieuw zijn de temperatuurverschillen groot. Van noord naar zuid worden 13 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn korter aan het worden, maar nog wel een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Knauwpunt Everdingen. Het tijdverlies is daar 20 minuten. De A2 is het hele weekend dicht vanaf Knauwpunt Everdingen tot Utrecht. Ook aan de A12 wordt gewerkt bij Utrecht. Daardoor sta je in de file tussen Houten en Knauwpunt Oude Rijn ook een half uur vertraging. Door omrijders is het extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht 20 minuten vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
1: Voor maar 2 euro maak je vrijdag kans op de jackpot van 55 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Bedrijf of personenauto?
9: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: En Jack, wat

0: JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
1: JND. Dit is de JND Zaterdag.
0: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
1: Het weekend
0: van JND.
1: JND.
0: De JN30.
1: De JN30.
0: Non-stop.
1: Bij JND.

Ik neem water, jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
7: Dommel 18, grill en bar.
8: Ondernemers opgelet.
9: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Wie gaat er mee naar buiten?
11: Naar buiten!
10: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima.

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
1: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
4: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehandsauto!
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands!
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zodra het Nederlandse cruiseschip Hondius morgenochtend is aangekomen bij Tenerife, worden zo'n 30 opvarenden op het vliegtuig naar Eindhoven gezet. Daar zitten mensen bij uit allerlei landen. Vanwege de virusuitbraak op het schip moeten de Nederlandse opvarenden thuis 6 weken in quarantaine. In Dordrecht is gisteravond de grote alcoholcontrole gehouden. De actie heette Bob in Dordt en die boodschap was kennelijk niet door iedereen begrepen, want tientallen automobilisten vielen door de mand toen ze hadden geblazen, meldt Rijnmond. Er was geen ontkomen aan de controles, want die waren overal in de stad. Schotland is als de dood dat Nigel Farage van Reform UK straks de macht grijpt in Groot-Brittannië. En daarom wil Schotland zo snel mogelijk onafhankelijk worden om hem de wind uit de zeilen te nemen. Reform UK staat bekend als rechtspopulistisch en deed het deze week heel erg goed bij de lokale verkiezingen. En gemengde gevoelens bij wielrenster Anna van der Breggen. Die greep gisteren de leiding in de Ronde van Spanje, maar in de laatste loodzware etappe ging het toch nog mis en pakte de Spaanse Paula Blasi de eindzege van de Vuelta. Van der Breggen baalt daar natuurlijk van, maar ze is ook trots dat ze er zo dichtbij was. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Dag liefie, mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag?
2: Ja, zo lastig.
3: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstrikt.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
8: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: De feestweek van Wilhelmina 26.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Koning, keizer, admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
2: Grintkeizer.nl.
1: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
0: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Home is where the heart is.
3: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
2: Rijkers Haarden.
3: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Goedenavond, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Hamster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
5: Play.
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
3: Jouw Nederlandse dag start hier.
2: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
4: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
3: Iedere werkdag van 7 tot 9.
2: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl.
1: Met 10 jaar garantie.
3: De goedkoopste veranda.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang brute pk's, gierende motoren en non-stop actie. Zondag full power en afsluiten met DJ Sylvie Thijs. Tickets op trekkertrekleende.nl.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Grote opluchting bij een Spaanse passagier van de KLM. Ze is niet besmet met het Hantavirus. Ze zat in Zuid-Afrika een paar plaatsen achter een Nederlandse vrouw die al ziek was en later overleed in een ziekenhuis. Er waren ook zorgen over een Nederlandse stewardess, maar zij is ook gezond. In Parijs zijn bijna 40 mensen opgepakt en 150 boetes uitgedeeld rond de herdenking van een extreemrechtse activist, zeker 30 jaar geleden. Ze gingen ondanks hun verbod toch de straat op en die actie trok ook tegendemonstranten aan. Protest was verboden omdat vorig jaar de Hitlergroet werd gebracht. Militairen hebben voorkomen dat een beginnende bosbrand bij Austerlitz onder Amersfoort veel groter werd. Ze hoorden bij een eenheid die de Oranjes tijdens plechtigheden begeleidt met paarden. Tijdens een van hun oefeningen roken ze een brandlucht en zagen ze dat een stuk bos in de fik stond. Het vuur kon gelukkig snel worden geblust. En op Vlieland is het enige voetbalteam daar uit de competitie gestapt. Hun tegenstanders zeggen steeds vaker af. Ze vinden het te veel moeite om 's ochtends vroeg de veerboot te nemen en een hele dag weg te zijn. De club op Vlieland vindt dat aanstellerij en zegt: wij moeten elke uitwedstrijd zover reizen, onze tegenstanders maar eens per seizoen. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Goedemorgen!

0: smile.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
3: Zo, Huubke hier.
4: Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
3: Ja.
4: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni. Helmond!
4: Ja, jongen.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer.

0: Is op!
1: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
2: Goedenavond! Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
7: Kies je Prachtmaat.
6: Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
6: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
7: Dan weet je dat het goed staat.
8: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.

0: tijden. Trommel je vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Sportpark Naast een Best in Best. JND-toernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
10: JPB, de zonwering specialist.
11: Zonwering voor buiten en binnen.
8: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringsspecialist. Stad 1 in Oorschot.
12: Douche eruit, wat erin, ja zo gaat die goed.
13: En wat doen we met het bouwafval?
14: Container Nederland.
13: Oh ja.
15: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avond.

0: Ei pooie thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Den Bosch is een steekpartij geweest. 3 mannen zijn erbij gewond geraakt. Ze werden gevonden op straat, maar zijn niet in levensgevaar. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie is wel op zoek naar iemand. In de straat wordt onderzoek gedaan en daarbij wordt ook gesproken met ooggetuigen. In Apeldoorn heeft de politie voor de 2e avond op rij ingegrepen bij een protest tegen een asielopvang. De demonstratie bij een rotonde moest om 8 uur voorbij zijn, maar een deel van de actievoerders hield zich daar niet aan. Ze gooiden met bier en vuurwerk naar agenten. Er zouden zeker 2 mensen zijn opgepakt. President Poetin wil niet rechtstreeks met president Zelensky onderhandelen over een einde van de oorlog. Eerder zei Zelensky juist dat het hem dat wel een goed idee lijkt, maar Poetin denkt daar dus anders over. Zelensky ontmoeten vindt hij prima, maar alleen wanneer Rusland en Oekraïne een definitief vredesakkoord hebben gesloten. En fans van Bayern München telden hem al toen hun club een penalty kreeg tegen Wolfsburg, omdat Harry Kane altijd met scherp schiet. Hij heeft de afgelopen 2 jaar 24 penalties gehad en die gingen er allemaal in. Maar de keeper van Wolfsburg mag trots zijn, want die heeft de 25ste van Kane gestopt. Bayern won wel. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen, in het noorden vaker bewolkt. Koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen een mix van wolken en zon. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse frieten en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
0: Het weekend van JND.
10: Het weekend van JND.
11: Ik ga er met me mee, ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis.

0: info en tickets? Check feestweekwilhelmina26.nl.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor mijn

0: en zet hem in je favoriete playlist.
1: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zonnebreugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
2: De nieuwe single van Albert Koetsier. Druk je lijf tegen dat van mij.

0: radio.nl. Goedenavond. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
0: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
4: Huh, wat bedoel je?
3: De gehaktballen van de Ballenkoning.
4: De Ballenkoning?
3: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
4: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
6: Cafetaria Henry's Place. Nieuwstraat 46 in Zon.
3: Ik zei het toch? Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
5: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaithaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
8: Ik heb de lente in mijn bol.
9: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
3: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
2: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: In 2 muis klikken uw offerte op
2: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
6: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
6: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
7: Het weekend van J&D.
8: Het weekend van J&D.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
1: Greets. De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ben jij klaar voor het hardste weekend van mei? 8, 9 en 10 mei. Trekker Trek Leende. 3 dagen lang. Brute pk's. Gierende motoren. En non-stop actie. Vrijdag NTTO-competitie. En feest met Crusoe. Tickets op trekkertrekleende.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
5: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
12: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
13: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar-extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
14: Zo, Huub hier. Ja, hey, jij ook van zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
15: Ja.
14: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
15: 13 juni.
14: Helmond! Ja, jongen.
7: De nieuwe J&D.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.

0: uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Virusschip Hondius komt morgenochtend om 6:30 aan op Tenerife. Het is daar dan 17:30. Om 8:00 lokale tijd mogen mensen het schip ook af. Ze worden dan eerst getest op het hantavirus. Als de uitslag goed is, mogen ze zo snel mogelijk naar huis. Daarna gaat het cruiseschip naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Nu gaat het wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. In de Haagse Schilderswijk en in delen van Amsterdam zijn fans van Galatasaray feestend de straat opgegaan. Galatasaray is voor de 4e keer op rij kampioen van Turkije geworden. De politie sloot een deel van de Schilderswijk af voor auto's om alles veilig te houden voor de fans. In het Amsterdamse stadsdeel Slotermeer stonden files. En in Tsjechië is de stadsderby van Praag geëindigd met rellen. Fans van thuisploeg Slavia Praag bestormden in blessuretijd het veld en gooiden vuurwerk in het vak met Sparta Praag supporters. De wedstrijd werd definitief gestaakt. Slavia stond toen met 3-2 voor. Dat was genoeg voor het kampioenschap. Nu dreigt een zware straf. Het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP nieuws op Radio JND.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Laat het hier zijn.
9: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot

0: van Jumbo.
1: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Moet je kijken daar, leuke gast.
11: I know.
10: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
11: Is ook echt jouw type.
10: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
11: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
15: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Hoi van Ethos.
17: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
18: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
19: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
18: Denk je?
17: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
20: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekkerste

0: gratis voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
5: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
10: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
9: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
10: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
9: Stap je ook in?

0: uur.
1: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Als alle passagiers van het virusschip Hondius af zijn, gaat het naar Rotterdam. Daar wordt het volledig schoongemaakt. Het schip komt rond 5:30 plaatselijke tijd aan in de haven van Tenerife. Ruim 2 uur later mogen de eerste passagiers van het schip af. Ze worden eerst getest op het hantavirus voor ze naar huis mogen. In Oorschot, vlakbij Eindhoven, zijn een man en zijn hond gestoken na een ruzie. De man moest naar het ziekenhuis. De hond werd opgevangen en behandeld door de dierenarts. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De reden van de ruzie is ook niet bekend. De vermoedelijke dader is wel meteen aangehouden. Er komt geen tweede ijzeren gordijn in Oost-Europa, zegt de premier van Slowakije. Hij was in Moskou om de Russische feestdag van de overwinning op Nazi-Duitsland bij te wonen. Europa en Rusland moeten volgens hem normaal met elkaar omgaan en geen nieuwe grenzen opgooien. Slowakije is wel nog afhankelijk van Russische olie. En Iran dreigt met harde tegenacties als hun olietankers worden aangevallen door Amerika, meldt de staatstelevisie in Iran. Amerikaanse bases in het Midden-Oosten worden dan onder vuur genomen. En dat geldt ook voor vijandige schepen. Iran geeft die waarschuwing een dag nadat Amerika 2 Iraanse olietankers aanviel in de Golf van Oman. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Overdag is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.

0: internetsparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internetsparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
1: Zo, Huubke hier. Ja, hey, had ik ook zo'n zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
1: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
2: 13 juni.
1: Helmond! Ja, jongen.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snitbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
8: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
7: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
10: 2 uur.
11: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker vlakbij Weert heeft een berg vuilnis in brand gestaan. Er waren explosies te horen en er kwam veel zwarte rook vrij die richting België trok. De Belgische autoriteiten zijn daarvoor gewaarschuwd. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Vlak voor middernacht verwachtte de brandweer nog wel een paar uur bezig te zijn in Weert. De mensen die in quarantaine zitten op cruiseschip Hondius mogen bijna naar huis. Het schip wordt aan het begin van de ochtend verwacht in Tenerife. Daar mogen mensen het schip af en worden ze getest. Als ze niet besmet zijn met het hantavirus mogen ze naar huis. Daarna wordt het schip volledig gereinigd in Rotterdam. Amerika en Qatar hebben met elkaar gesproken over de situatie in Iran. Pakistan is de officiële bemiddelaar, maar Qatar zou een belangrijke rol hebben om de oorlog te beëindigen. Sinds de oorlog in Iran eind februari uitbrak, heeft Iran onder andere de Straat van Hormuz geblokkeerd. Amerika wil vrede en de zeestraat weer open hebben. En bij aanvallen van jihadistische strijders in centraal Mali zijn de afgelopen dagen zeker 70 mensen gedood. Een jihadistische groep riep donderdag op om een breed gemeenschappelijk front te vormen tegen de militaire junta in Mali. Ze zouden erop uit zijn om de hoofdstad in te nemen. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 5 tot 10 graden. Overdag wordt het zonnig met 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.